0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël. Zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Meurissen van de overheidsdienst Economie.
3: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
2: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. De Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maximaal rond 20 graden. En morgen vrij zonnig bij 20 graden.

she told me I'm her kind of boy. My kind of girl, her kind of boy.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende. Dat blijkt uit cijfers van de zorginspectie in het Nieuwsblad. Het gaat dan om opvangplaatsen waar te weinig begeleiders zijn, maar ook waar kinderen echt gevaar lopen. Omdat de poortjes bijvoorbeeld niet goed worden afgesloten of begeleiders niet weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. 2 op de 3 Belgen vinden jonge werknemers overgevoelig en minder weerbaar. Vooral 55-plussers. Dat blijkt uit een rondvraag van de onafhankelijke ziekenfondsen. De jongere werknemers geven ook zelf aan dat ze meer mentale druk voelen. Volgens experten, omdat die generatie geleerd heeft om meer op hun mentale gezondheid te letten en sneller hulp te zoeken. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. Maar veel mensen moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Meurissen van de overheidsdienst Economie.
3: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
2: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
7: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
8: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
9: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
7: Ja, maar ik slaap er niet van.
10: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
8: Niks van, we zitten al met een vervanging.
7: Nee, schetje, wie?
8: De Stefan.
11: Die een enige sprongen op onze diet.
7: Huh?
11: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
8: Leo!
11: Afroon.
8: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
6: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
12: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
13: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
12: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
13: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
12: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
14: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
15: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons Een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
14: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
16: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci, Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
0: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
1: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
0: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
4: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Een op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sadeleer van de inspectie.
9: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe dat ze de kinderen moeten evacueren.
8: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkel band en het terugsturen van veroordeelden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
10: Gisteren begrepen dat van wie van buiten de gevangenis zit ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
8: Er slapen nu dus meer dan 660 gedetineerden op de grond. Op dit moment vorig jaar was dat de helft. De KU Leuven lanceert een app om kankerpatiënten te helpen met concentratieproblemen. Want door de behandeling is dat moeilijker en vergeten ze gemakkelijker dingen. Sabine de Bree kreeg zelf borstkanker. Zij ontwikkelde de app.
11: In de app zijn verschillende zaken beschikbaar. Dus het eerste is eigenlijk beter begrijpen waarom dat die klachten er zijn en wat de oorzaken zijn en wat er zou kunnen helpen. Daarnaast kun je eigenlijk voor jezelf in kaart brengen hoe jij het momenteel doet rond bewegen, rond voeding enzovoort. En waar je eigenlijk ideaal gezien naartoe zou kunnen gaan.
8: De app heet Claro, dat schrijf je met een C. Hij helpt onder meer met yoga, slaaptechnieken en denkoefeningen. Voor wie kanker heeft of had, is de app gratis. Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. En Clouseau blijft gaan, want er komt een derde concert op zaterdag 7 augustus. Dat hebben Koen en Chris vanochtend zelf aangekondigd. Ze kunnen het amper geloven.
12: Een droom, een half mirakeltje, denk ik. Er is ongelooflijk snel gereageerd gisteren op 45 minuten. Waren eigenlijk de twee uitverkocht. Even slap in the face. Wij stonden te trillen op ons benen.
8: Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren in enkele minuten volledig uitverkocht. Clouseau is de eerste Belgische band ooit die in het Koning Boudewijnstadion mag spelen. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
13: Dag Robert, storen we niet?
14: Nee, kom binnen.
13: Onze kleine is roekbaar.
14: Hallo.
13: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
14: Allee maar, dat past toch nog?
13: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
14: 1924 euro.
15: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
14: Geniet er maar van, jongen.
16: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
18: Ja,
17: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug. En ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
18: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
17: 0485-54-87-85.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
3: Toen en ons dochter juist samenwoonde met haar nieuwe liefde en we waren geholpen met de verhongers. En al die huisraad, hoor ik wat denken. Ah wel, dat kochten we goedkoop bij de Kringwinkel. En ze wilden ze nog wat geld over om allemaal op koffiekoeken en frietjes te trakteren als bedankje.
2: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
4: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
5: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
6: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
7: Aha. Minerva.
8: Ons katje is een schatje. En elk plaatje dat ze draait, komt uit haar hartje.

Donderdagmorgen, een hele goede morgen, lieve luisteraars. Welkom hier bij Radio Minerva, het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja.

bent wel op, zit u aan de ontbijttafel. Laat het alvast smaken. Ik zit ook mijn kopje koffie te drinken. En geniet gewoon van de muziek.

En dat was een prachtig nummertje voor onze ochtend mee te starten. Ze werd geboren als Yvonne Burgess en ze komt uit Newcastle, een Britse zangeres. En wij kennen haar onder Jackie Trent.

Ja, we gingen even terug in de tijd naar een stem die Belgen wist te raken met zijn warmte, stijl en klasse. Dat was Louis Neefs, een naam die klinkt als een klok in de geschiedenis van de Vlaamse muziek. Tragisch genoeg verloren we hem weer veel te vroeg, maar zijn muziek die leeft natuurlijk nog altijd verder. En dit was Benjamin.

0: En als we het hebben over kracht, glamour en een stem die muren doet trillen, ja, dan hebben we het natuurlijk over de enige echte diva, hè? Shirley Bassey. Een wereldstem, een wereldwonder, zou ik kunnen zeggen. If I never sing another song.
1: Je sais, tout est fini. J'ai perdu ta confiance. Néanmoins, je te prie.

En zijn muziek overstijgt generaties en grenzen, romantiek, poëzie en een fluwele stem. Dat was Salvatore Adamo, de Italiaanse-Belgische zanger, die ook wist in de jaren 60 en 70 miljoenen mensen te raken met zijn gevoelige chansons. Een van zijn klassiekers was dit Sans toi, mamie.

En hij komt uit het verre Nieuw-Zeeland, een stem die de wereld verbazen. John Rawls, met zijn baritone en krachtige prestigieuze, wist hij in de jaren 60 en 70 wereldwijd succes te bongen. En dat was het nummertje One Day.

Rod Stewart. En ja, toen ik nog heel jong was, toen had ik van hem zo'n hele grote poster hangen boven mijn bed, want ik vond hem wel fantastisch. Een van mijn idolen ook in mijn jeugdjaren en zeker gebleven. Hij is nu zeker goed van start met zijn crooners. The Foolish Things was it.

En hij komt uit New Orleans. Jack Dupree met de Shim Sham Shimmy. Het was een blues en ook een boogie-woogie pianist en singer.

En dit was een nummer van André Hazes samen met Treintje Ooster. Het nummertje heet Kleine Jongen.

te waarde hier op radio, meneer Van Dean Martin. Welcome to my world. Het zonnetje, dan denken we aan het strand, aan gewoon zalige muziek en natuurlijk ook aan de Gypsy Kings.

En ook een icoon in de Vlaamse showwereld, hè. Paul Severs, veel te vroeg ook van ons heen gegaan. En een van zijn bekendste was dit: Ik ben verliefd op jou.

And that awesome song is Barry White, I'm Qualified to Satisfy You. En dan gaan we naar onze laatste vocale voor dit uurtje. En ja, dat is er eentje voor Tom Jones met zijn Delilah.

0: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialife.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de Zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Annelien de Sateleer van het departement Zorg.
4: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe dat ze de kinderen moeten evacueren.
3: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. Bijna de helft van de Vlamingen drinkt zelden of nooit alcohol. Dat is een stevige daling tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van Kom op tegen kanker. 18% drinkt nooit alcohol, 26% bijna nooit. Niet drinken wordt al maar normaler en dus ook sneller aanvaard. Uit de studie blijkt ook wel dat we te weinig weten over de gezondheidsrisico's van alcohol. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar. Omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkelband. En het terugsturen van gedetineerden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Gisteren begrepen dat van wie vandaag in de gevangenis zit ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
3: Nog vanaf vandaag heb je je identiteitskaart nodig bij de tandarts. Want die is verplicht om te controleren wie je bent als je ziekenfonds een deel van de rekening betaalt. In ziekenhuizen bijvoorbeeld moet dat al langer. Energieleveranciers mogen ook geen zogenaamde schommelkortingen meer geven. Dat zijn grote voordelen die je krijgt op je elektriciteits- of gascontract als je naar hen overstapt. Die leveranciers komen dan bij vergelijkers bovenaan je lijst te staan, maar vaak hangen er aan die kortingen strenge voorwaarden vast. Dat mag dus niet meer. In het Brussels gewest moet je vanaf vandaag ook extra betalen als je je elektrische auto te lang aan een openbare laadpaal laat hangen. En ook dit is nog nieuw. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen kan vanaf nu gepersonaliseerde nummerplaten weigeren als die op de een of andere manier aanstootgevend zijn. En in de VS gaat Elon Musk voor het ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
9: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
14: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha. Minerva.
14: Welkom in deel 2 met Katja op Radio Minerva.

Rocco Granata, de Belgisch-Italiaanse zanger en muzikant, veroverde de wereld in de jaren 50. En je weet nog wel, met dat ene legendarische nummertje van Marina, hè. Maar hij was meer als een eendagsvlieg. En hij is er nog altijd, hoor. Rocco Granata, dat was iets met die zomersproetjes.

Ze begon ooit al als een kindersterretje, maar groeide uit tot een internationale superster. Petula Clark, met haar elegante stijl en tijdloze stem, was dit The Song of My Life.

Een nummer van Neil Diamond, Love on the Rocks. Een bekend nummertje ook wel uit de film. En we gaan naar Dalida, Le Petit Bonheur.

0: Een icoon van de Amerikaanse soul en pop, de unieke Diana Warwick. Een stem die recht naar je hart gaat, hè. All the love in the world.
1: See you later, alligator.

Voordat Elvis er was, voordat de Beatles de wereld veroverden, was er maar één man die de vonk deed overslaan. Hè? En dat was Bill Haley met See You Later, Alligator.

Ja, en ik word er hier helemaal stil van. Sommige stemmen hoor je niet alleen, die voel je ook in zich af. De wereld onvergetelijke hits, the one and only. Whitney Houston met The Greatest Love of All.

En hij wordt terecht de keizer van het Vlaams lied genoemd. Wiltura, al meer dan 6 decennia, is zijn vaste waarde in de muziekwereld met klassiekers zoals een van deze. Het nummertje dat u hoorde was Hopeloos.

En hij wordt vaak omschreven als de Belgische kroner met internationale klasse natuurlijk. Yannick Boffy, met zijn warme stem en stijlvolle uitstraling blaast hij de genre van Frank Sinatra en Nat King Cole nieuw leven in. Hij bracht swing en jazz terug naar het grote publiek. En hij is natuurlijk ook een van de goede haarkappers hier uit Antwerpen.

En dat was ja, een portie pure soul, funk en disco van de bovenste plank. Hè. Want we hebben het over Tavares, de broers uit Nieuw-Engeland. Die veroverden in de jaren 70 het publiek. En Don't Take Away the Music was de titel van deze plaat. We zijn aan onze laatste vocale gekomen voor dit programma, voor dit uurtje. En die hou ik voor Sherry Veel met Don't Tell My Heart to Stop Loving You.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nog een keer.
2: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
3: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
2: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
3: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
2: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El-Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El-Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. De vrij nieuwe PFAS-variant TFA zit veel vaker in ons bloed dan we dachten. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek, ook bij ons. Alle proefpersonen hadden TFA in hun lichaam. Toxicologe Greet Schoeters.
7: Het is een afbraakproduct van bijvoorbeeld koelmiddelen die massaal in de lucht worden geblazen door bijvoorbeeld de airco's die we gebruiken. Maar ook in drinkwater wordt het gemeten. Het is ook logisch dat het dan op die manier in het lichaam terecht kan komen. Waar we ons wel zorgen over maken is dat de concentraties in de omgeving ook stijgen.
6: TFA heeft een impact op je hormonen, je schildklier en de werking van je lever. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden op voor de rest van dit jaar. Aanleiding is de executie van een vrouw van 50 die fout liep. Ze kreeg 2 dosissen ingespoten, maar overleefde dat. Niemand snapt hoe dat kon. De vrouw ligt nu in het ziekenhuis. De executie werd gisteren ook nog last minute uitgesteld, omdat een rechter meer onderzoek wou rond de moord waarvoor ze veroordeeld werd. Maar een hogere rechter verwierp dat uitstel later weer. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden.
8: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
9: De Robert? Wie is dat?
8: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
9: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
8: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
9: Zwaasdingen?
8: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingske van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
9: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
8: Robert? De expert 0-326-93-93.
9: Welk bedrag had hij nog gedacht?
8: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
10: schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
13: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
12: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
13: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
12: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
14: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
15: Vanaf 15 november in het EWT Theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
16: Ik ben niet helemaal zeker over mijn rol.
17: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
18: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
16: Ja, maar ik slaap er niet van.
19: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
17: Niks van. We zitten al met een vervanging.
16: Nee, scheetje, wie?
17: De Stefan.
20: Die een enige gesprongen op onze diet.
16: Huh?
20: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
17: Leo!
20: Afrond.
17: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
15: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
21: Aha, aha, aha. Minerva.
22: De Notenkraker met Julien van Noten. Vergeten melodieën voor...

Goedemorgen iedereen, welkom bij Radio Minerva met de Notenkraker. We zijn vandaag donderdag 1 oktober. Onze dank nog aan Katja voor haar voorbije 2 uurtjes. Goedemorgen Antwerpen. En ook op deze eerste donderdag van de maand zitten we nog altijd ons beste ventje vooruit en het andere ernaast. En we beginnen al direct met de rocker van Karel Herberger, Swingin' Charlie. Tot

Aanstaande zondag 4 oktober organiseren de natuurvrienden Zoersel een wandeling onder het motto Herfsttinten in de Voorkempen. Er kan gestart worden van 7 tot 15 uur ofwel in zaal Waterweg Andreas Vesaliuslaan nummer 39 in Sint-Antonius Zoersel ofwel in het parochiecentrum Sint-Martinus Sint-Jozeflei 27 in Malle. Er zijn begeleide wandelingen van plusminus 4 kilometer. Voor de bewegwijzerwandeling is er keuze uit verschillende afstanden tot 29 kilometer. De wandelingen gaan langs mooie natuurgebieden in de regio tussen Zoersel en Malle. Meer informatie is te bekomen via het gsm-nummer 0477 27 93 11. Ik herhaal 0477 27 93 11. Het kan ook nog via de website www.nvzoersel.org.com.

0: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
1: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande. Yeah! Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
2: Deven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà. Nou, hoor ik op spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gij, mijn tongen doken. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat manneke.
4: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. Bingo. Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo! De Notenkraker met Julien van Noten.

Het einde van het Weense nieuwjaarsconcert staat altijd als een klassieker daarop gemeld. En het gaat ook een klein beetje in de richting van Varna.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio
4: Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
3: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva.
5: In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El-Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VSI2 Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El-Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. In onze technologiesector sneuvelen door AI dan toch amper jobs. Nog maar 80 à 100 dit jaar. Blijkt uit cijfers van sectorfederatie Agoria in de Morgen. Jobs worden wel anders ingevuld. Directeur Jolies Demelie van Agoria ziet de voordelen.
6: Dankzij artificiële intelligentie krijgen werknemers heel duidelijke werkinstructies. Maar ook zorgt het ervoor dat lijnen veel meer automatisch kunnen gaan verlopen. Dat verandert natuurlijk ook de rol van de werknemer in de fabriek. Maar we zitten vandaag ook al met een gigantisch tekort op onze arbeidsmarkt. Dus dat is echt ook wel nodig om die nodige productiviteit te kunnen gaan leveren.
5: Agoria verwacht volgend jaar zelfs een lichte stijging van het aantal jobs. Een gelijke kansencentrum Unia dient een klacht in tegen Nathan Kovnas, de omstreden onderzoeker van de UGent. Die noemt zichzelf een rassenrealist en ligt al een tijdje onder vuur na omstreden uitspraken. Volgens Unia gaan die in tegen de antiracismewet. De UGent heeft Kovnas preventief geschorst en er loopt een onderzoek. Eerst nog regen, na de middag opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
2: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
3: Als mijn vrouw voor de zoveelste keer een nieuw hobby vindt, hè, dan stuur ik haar direct door naar de Kringwinkel hier achter de hoek. In plaats van het neef te kopen, vindt ze dat daar dikwijls ook gewoon tweedehands. En voor een goede prijs.
2: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
4: Miljaar! Mijn plong is gesprongen.
5: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
6: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
7: Aha. Minerva.
8: Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in de Notenkraker. Bij Radio Minerva. Vergeten melodieën

Zoals iedere donderdag na tijd zijn van 11 uur, Golden Raindrops van en door het orkest Charles Souliard, die we natuurlijk kennen als Karel Herberger, met de trompetsolo Jeff Colom. En ja, en Nat King Cole, die heeft voor ons een papieren versiering.

It's Only a Paper Moon bij Nat King Cole. En zij is een grote fan ook van de zangeres. De zangeres, men noemt haar dan ook de Vlaamse Veraline. Niemand minder dan Lia Linda. MUZIEK

Origineel is het van Simon & Garfunkel uit 1970, maar deze countryzanger-gitarist die werd in 2017 81 jaar.

0: gezellig en uniek.
1: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
2: Yeah!
1: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de Bingo Middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Het Accordeon Ensemble Cozy organiseert op zondag 4 oktober om 14:00 een namiddag vol filmmuziek onder de naam Cozy at the Movies. Het concert vindt plaats in het Theater Hemelhoeve, Azealaan nummer 1 in Braschaat. Meer informatie en reserveren kan je doen via het gsm-nummer 0475-60-5913. Ik herhaal, 0475-60-5913.

Zo, beste luisteraars, dit worden de laatste notjes van de notenkraker van deze donderdag 1 oktober. Zo dadelijk onze collega Harjo met zijn ankers erbij. Heel veel luisterplezier en ook bij de andere collega's. De groetjes nog van Julien en van Swat, de telefonist. Maak er nog een gezellige, aangename dag van. Natuurlijk met de muziek van Radio Minerva. Bedankt om te luisteren, om de telefoontjes. Fijn dat u er weer bij was vandaag. Wij maken alvast afspraak voor de volgende keer. Even zo dadelijk, smakelijk eten.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Joss Stone. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
2: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
3: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
2: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
3: Oh, dat klinkt lekker als een sprookje.
2: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakte samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
8: Het parket heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
7: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro. Ook voor haar partner vraagt het een celstraf en een boete. El-Kawakibi zou gesjoemeld hebben met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
9: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
7: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Stijnen stopt als trainer bij Patro Eijsten in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Pato verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
10: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
7: Stijne is 45. Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet duidelijk. Stijne blijft trouwens wel aan als sportief directeur bij Patro IJsde. En dan nog een bijzonder jubileum, want ons kookboek van de vroegere Boerinnenbond bestaat 100 jaar. Het eerste verscheen dus in 1927 en stond jarenlang in heel wat Vlaamse keukens. 3 jaar geleden werd ons kookboek zelfs opgenomen in de Canon van Vlaanderen. En nu brengt vrouwenorganisatie Ferm dus een speciale editie uit. Vandaag start de voorverkoop. Vanaf eind januari ligt het kookboek in de winkel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maxima rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
14: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
17: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
18: Maar dat is voor niets genodig, dat is schitterend.
19: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
17: Ja, maar ik slaap er niet van.
20: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
18: Niks van, we zitten al met een vervanging.
17: Nee, scheetje, wie?
18: De Stefan.
21: Die in enige sprongen op onze diet.
17: Huh?
21: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
18: Leo!
21: Afroon.
18: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
16: Tickets via 03-304-24-42 of via ewt.be.
22: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
23: Allemaal?
22: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
23: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op €1600.
22: Wat zei het hem? €1200. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
1: Imobiep ben je zo binnen als een huis.
2: Merci, Imobiep.
3: Aha, aha, aha.

Zo, een hele goede middag luisteraars van de Radio Minerva, uiteraard. Dit is het programma Anchors Away met Harry O. Uiteraard, jawel, weer eens, bedanken we Julien van Noten en de Swa voor de afgelopen 2 uur met de notenkraker. Dat was weer van je welste natuurlijk. Wij gaan vandaag een heleboel mensen laten horen. En als ik zeg een heleboel, wel, dat zijn er een heleboel. Want we beginnen met The Partridge Family, weet wel, de reeks van met David Cassidy en Shirley Jones. En het nummer dat we gaan brengen is Breaking Up Is Hard To Do. En dat komt dan weer uit de musical, de Jukebox Musical, met muziek van Neil Sedaka. Die heet Breaking Up Is Hard To Do. The Partridge Family.

En dan moet je ook weten van de Partridge Family. Het was eigenlijk gebaseerd op een andere groep, een familiegroep, en die noemde zich de Cowsills. En die kennen we nog van 1967, zoiets van The Rain, The Park and The Other Things. Maar dat is voor een andere keer. Nu nog heren, dit keer heren, en dat met de Marcells. Met een nummer geschreven door Harold Arlen en Johnny Mercer voor de film The Star Spangled Rhythm uit 1942. Toen werd dat voor de eerste keer gezongen door Johnny Johnston en gedanst door Vera Zorina. Het is maar dat u het weet. Oké, okay. That Old Black Magic. Hou je vast? Boom, boom, boom, boom, boom.

Ja, die Star Spangled Rhythm was eigenlijk film met een heleboel artiesten van Paramount erbij. Over een persoon die zegt dat hij de basis van Paramount. En die zoon die gelooft dat dan en die wil dan een benefiet geven voor de artiesten. Ja, in ieder geval Bing Crosby en Bob Hope komen dan wel tot de rescue. Dat tussen de, zo gaat het dan. En de Manhattan Transfer hadden we verleden keer ook eens laten horen. Maar nu dan met Tuxedo Junction. En dat komt dan weer in de biopic, oftewel het biografische filmpje uit 1953 met James Stewart en Harry Morgan in de hoofdrollen. En dat heet The Glenn Miller Story. De muziek werd toen geschreven door Ernest Kane Hawkins, Bill Hawkins en Julian Dash, en de tekst door Buddy Frayne. Tuxedo Junction, The Manhattan Transfer.

Another Story. Gaan we naar Titanic. En, zoals u misschien weet, is er een musical van sinds 2017. En die heet Titanic. Jawel, op zijn Frans uitgesproken. En hoe zou die eindigen? Wel, ik ga het u niet verklappen. Hè. Dat gaan we niet doen, hè. Oké. My Heart Will Go On. Gebracht door Scott Bradley's Postmodern Jukebox en Levance Coley. My Heart Will Go On.

Okay, Scott Bradley's postmodern jukebox met Lawrence Coley en My Heart Will Go On uit de musical Titanic. Dat is eigenlijk een musical met muziek van Céline Dion en dat is een parodie op de film Titanic uit 1997 dus wel. En het verhaal vertelt ook een hervertelling eigenlijk van de gebeurtenissen uit die film. Ja, hij zingt waarschijnlijk. En dat gekeken van het Céline Dion haar oogmerk. Jawel. Oké. Voort, 17. Dat is een nummer geschreven door Frank Lucer, van, u weet wel, die van Guys and Dolls onder andere, voor de muzikale film 17 uit 1940 met Jackie Cooper en Betty Field. Joe Gene Vicknett Ames, Ames Brothers, 17.

17 dus, en je hoorde de Joe Jean Vignette Ames Brothers, en dat met het muzikale film 17 uit 1940 van Frank Lucer. En nu de Singers Unlimited. En wie zijn de Singers Unlimited? Wel, dat is eigenlijk een afsplitsing van de High Lows, en eigenlijk samengesteld om commercials te zingen, reclamespotjes in te zingen, tot men zei dat men evengoed LP's kan volzingen. The Singers Unlimited, met een nummer dat komt uit de verbannen Disney-film Song of the South, wegens not woke racisme dus wel. 1946. Zippity-doo-da, zippity-yay, The Singers Unlimited.

0: Hi, oh my, what a wonderful day. Zip the Doodah uit de Song of the South. Een musical film, tekenfilm, animatiefilm. Deels animatie althans wel. The Singers Unlimited, duidelijk geschoold op de high-lows.
1: Deven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoe ik spreken ze. Maak er een glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat, manneke.
3: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
6: Yeah!
5: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
0: En we hadden beloofd natuurlijk om vandaag een heleboel groepen en al een heleboel mensen aan het woord laten. En dat gaan we ook voortdoen met de Jersey Boys. De Jukebox Musical met een boek van Marshall, William Brickman en Rick Ellis. En die is opgebouwd als 4 seizoenen. En elk vertelt trouwens door een ander lied van de band, van de Four Seasons, je weet wel. En die zeggen dan, ja, zo moet het en zo was het. Oké. De musical ging in première in 2004 op Broadway. The Four Seasons, Sherry.

altijd plezant om ze te horen, de Four Seasons, Sherry, en uit de jukebox musical Jersey Boys dus wel. En nu ons oudste opname voor vandaag, die komt uit 1932, als ik me niet vergis. Jawel, 32. En we horen Martha, Connie en Vet Boswell. En Everybody Loves My Baby komt uit de musical Love Me or Leave Me. En Doris Day zong dat toen in 1955. Terwijl de Boswells gisteren dit al zongen in 1932. Dus we gaan het dus halen uit Love Me or Leave Me van de Boswells gisteren dit keer. Everybody Loves My Baby.

0: than me.
1: Voilà. Everybody loves my baby, the Boswell Sisters. En dat was uit 1932. En onze Doris Day zong dat in 1955. The King Brothers. Jawel, er bestaat ook nog de King Sisters, maar dat is misschien voor een andere keer. En we gaan een nummer laten horen uit The Music Man. U weet wel, de bekende musical van Meredith Willson uit 1957. Toen in de hoofdrol met Robert Preston. Die deed dat ook nog eens in de film trouwens, met Shirley Jones in 1962. The Music Man kwam in 1957 op Broadway. En de film met Shirley Jones met Robert Preston 1962. En hier zijn de King Brothers, 76 Trombones. Begin ze maar al te tellen.

Haha, kan ik altijd goed pruimen, zegt men dan in Nederland. The King Brothers, 76 trombones uit The Music Man. Gaan we nu naar de film La Bamba. Dat is het levensverhaal van Ruud Valens eigenlijk, toen gebracht in die film door Los Lobos in 1987. De Fleetwoods, die we nu gaan laten horen, zongen dit in 1962 met Hank Levine en zijn orkest, Donna.

0: En dat heeft iedereen kunnen meezingen, deze Oh Donna. En dat werd inderdaad ook geschreven door Ritchie Valens, zoals we hadden gezegd. Toen had hij dat geschreven voor zijn jeugdliefde, Donna Ludwig. De Hi-Lo's, we hebben dus straks aan de Singers Unlimited laten horen. En nu dan de Hi-Lo's zelf. Lulu is back in town. En dat komt uit de film Broadway Gondolier uit 1935. Toen werd dat gezongen door Dick Powell en de Mills Brothers. Toen speelde Dick Powell een taxichauffeur die goed kan zingen. Maar dat gaan we niet laten horen, nee. We gaan de Hi-Lo's aan het woord zetten. Lulu is back in town.
1: Hey, did you know there's a girl? Her name is Lulu. Lulu. And that's the one you're young. She is the one you're young. That's right. Lulu.

bij deze weet je dat natuurlijk. Hè. Lulu is back in town met de Hallows. De Skyliners kennen we uiteraard van het nummer Since I Don't Have You uit 1959. Maar ze hebben ook nog een heleboel andere nummers gezongen, waaronder dit uit de romantische film Three Coins in the Fountain. En dat nummer heet inderdaad Three Coins in the Fountain, met muziek en song van Jules Stein en Sammy Kahn eigenlijk. En dat gaat over dat ze een muntje gooien in de Trevi-fontein in Rome. En welke wensen uiteraard komen? Ja. Het waren Clifton Webb, Dorothy McGuire en Gene Peters die dit deden. En wiens wens uitkomt, ja, dat moet je maar de film bekijken. Maar de eerste man die daarmee een hit had met Three Coins in the Fountain was eigenlijk Frank Sinatra. Maar de Skyliners waren gezegd vandaag groepen die we gaan laten horen. Wel, de Skyliners dus.

Inderdaad, zo noemde het nummer en de Skyliners zongen het. En het komt uit de film Three Coins in the Fountain. En nu komt het uit een Broadway musical, het volgende nummer, uit The Passing Show of 1918. Dat werd toen gebracht door Helen Carrington. Het was een Broadway Broadway revue met muziek van Sigmund Romberg en Gene Schwartz. En dit keer de Kay Sisters. I'm Forever Blowing Bubbles. Alhoewel de Kay Sisters, dat waren geen zussen eigenlijk. Maar ze kregen die naam van hun manager en die heette Carmen Kay. De Kay Sisters, I'm Forever Blowing Bubbles.

I'm Forever Blowing Bubbles. En je kreeg dus wel de K-Sisters te horen uit de The Passing Show of 1918. En ik hoor dit nummer ook heel graag door de Kirby Stone 4. Maar die gaan we nog eens laten horen strakjes dan wel. We gaan nu naar de musical. Die heet The Buena Vista Social Club. Die kwam in 2023 op Broadway. En dat was een muziekensemble eigenlijk dat voornamelijk bestond uit Cubaanse muzikanten en in 1996 werd opgericht. Het werd geproduced door de Amerikaanse gitarist Ray Cooder in der tijd en geleid door Juan Marcos de González. Ze vernoemden de groep naar de gelijknamige leden, club in de wijk Buena Vista in Havana, een populaire muziekzaal toen in de jaren 40. Meer de Buena Vista Social Club en hun allerbekendste, denk wel, hun allerbekendste toch wel, dat heet Can Can of Chan Chan. En dat tot de tijd zijn van 13 uur.

0: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakte samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
3: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
2: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel, een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en joemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
4: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van dat infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
2: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro Eijsden in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
5: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
2: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro Eijsden is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maxima rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
6: Miljard! Maar een plong is gesprongen.
7: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
8: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79.
6: Hey, bellen hè.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
5: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
6: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
7: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Aha, Minerva.

0: hele goedemiddag, luisteraars. Hier zijn we met het tweede gedeelte van The Anchors Away. Alvast bedankt voor jullie vele reacties via de telefoon. Dat is van harte blij natuurlijk voor mij. En dat tweede gedeelte gaan we inzetten met een nummer uit de Broadway musical Yokel Boy uit 1939. Over een filmproducent die een hit wil hebben, een gangster die op het goede pad wil komen. Maar de film gaat dan weer over een bankoverval. Ja, wat are the odds? En wie brengt dit? Wel, ik ga het niet aankondigen. Ze doen het zelf.
1: Hi, all you nice people. We're the Andrews sisters.
2: I'm Patty.
3: I'm Maxine.
2: And I'm Laverne.

plezant dat ze zichzelf aankondigen natuurlijk. Deze Andrew Sisters. En dat met Don't Sit Under the Apple Tree with Anyone Else But Me. En nu de Four Aces, natuurlijk met Al Albert. En A Woman in Love. En A Woman in Love, dat komt uit de musical, Frank Lucero ook weer eens, Guys and Dolls. En Bob Fosse, die bekende choreograaf, die gehuwd was met Gwen Verdon, noemde Guys and Dolls de beste Amerikaanse musical aller tijden. En in de film speelden Marlon Brando, Gene Simmons, Frank Sinatra en Vivian Blaine de hoofdrol op. En Marlon Brando bracht A Woman in Love. Maar dit keer, zoals we hadden gezegd, groepen de Four Aces.

Zoals gezegd, ook uit de musical Guys and Dolls van Frank Lucer. De Cooperstone voor dit keer dan wel met Fugue for Thin Horns. En nu uit de LP van de Platters, The Songs for the Lonely uit 1962. Een nummer geschreven door Jules Stein en Sammy Kahn en uitgebracht in 1947. Ze schreef het eigenlijk voor Doris Day, haar filmdebuut bij Warner Brothers. En die musical heette The Romance on the High Seas met toen ook Jack Carson, Janis Paige, Don DeFore en natuurlijk Doris Day in de hoofdrol. It's Magic, The Platters.

Ja, het was natuurlijk de klassieker van Doris Day, onder andere. En natuurlijk, oké, que sera, sera. Dat weten we ook wel, maar The Platters en It's Magic. The Four Preps dit keer met Gidget. En dat was een muzikale komedie uit 1959 met Sandra Dee, Cliff Robertson, James Darren. En niet vergeten ook met The Four Preps. En het gaat over de kennismaking van een tienermeidje, Sandra Dee dus, met de surf cultuur in Californië en haar romance met een jonge surfer. Men wou eerst natuurlijk Elvis Presley, maar ach, die zat toen in het leger. Jawel, The Four Preps, Gidget.

De Four Preps en hun interpretatie van Gidget, wat ze ook trouwens zongen in de film Gidget, in de tijd uit 1959. Tammy and the Bachelor, dat brengt ons bij Debbie Reynolds, maar we hadden gezegd we gaan groepen laten horen vandaag, jawel. En Tammy, het nummer zelf, is in twee versies te horen in die film eigenlijk. Natuurlijk de nummer 1 voor Debbie Reynolds in 1957 en ook natuurlijk door de Amis Brothers, maar die hebben we al gehad vandaag. Dus gaan we iets totaal anders zoeken natuurlijk. Andy Bay en de Bay Sisters. Ja, dat hebben we dan weer gevonden. Uw reacties trouwens zijn altijd welkom op ons telefoonnummer 03219 1727. Of natuurlijk op mijn e-mailadres en dat mag bij harryo@radiominerva.be. Andy Bay en de Bay Sisters. Tammy. Does my

Aan die Bay en de Bay Sisters en aan die Bay zelf was toen 17 jaar toen hij dit zong. Tammy uit Tammy and the Bachelor. En nu iets totaal anders. De Bye Bye Love. En Bye Bye Love is dit keer de Bay Sisters. Dit keer niet door natuurlijk de Everly Brothers, maar de Beverly Sisters. En we hebben ook nog een andere versie bij van Ben Vereen en Roy Scheider. En die vanuit de finale van All That Jazz. Uit 1979. Als je die wil horen, moet je maar iets laten weten. Maar we gaan eerst de Beverly Hills, de Beverly Sisters laten horen. Bye bye love.

een beetje voorbarig natuurlijk, maar de Beverly Sisters hadden het over Bye Bye Love. En dat kwam ook onder andere uit de musical All That Jazz. En dan nu uit de film The Legend of Tom Dooley uit 1959. Dat was een film met Michael London, u weet wel, die van Bonanza en Little House on the Prairie, in de rol van Tom Dooley. De Gaylords gaan we aan het woord laten, alhoewel we het allemaal kennen van de Kingston Trio, met Tom Dooley, de Gaylords.

0: Ja, natuurlijk. Hè. Ik had het erbij zeggen. Het was in het Italiaans, deze versie van The Gaylords. Hang down your head, Tom. Dooley.
1: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mia bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik Sinclair.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
7: Yeah!
6: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
0: Zo, we hebben al gehad de Four Seasons. We hebben de speaker de Four Aces gehad. De Four Preps. De Four, en nu dan de Four Coins. En de Manhattan Serenade komt uit eigenlijk de My Man Godfrey uit 1936. Toen met Paulette Godard. En het was ook bekend als je het hoort, als je het kent van The Godfather. Toen die in het vliegtuig zat en ze terugkwamen. Jawel, The Four Coins, Manhattan Serenade.

Oké, okay. The Four Coins Manhattan Serenade uit My Man Geoffrey. En nu een pareltje van Georges Bizet. Gaan we de klassieke toer op? Wie weet, moet je maar eens luisteren. Ook Oscar Hammerstein komt ermee aan de pas, die heeft meegeschreven. Het nummer heet Habanera, oftewel muziek of dans van Havana. Dat is de gangbare naam voor l'amour est un oiseau rebelle. Oftewel liefde is een opstandige vogel. Een aria trouwens uit die opera comique van Carmen van Georges Bizet uit 1885. Oscar Hammerstein, de tweede dus, maakte er een all-black musical van, dat wel, Carmen Jones, in 1943. Er was ook een film van in 1954 met Harry Belafonte en Dorothy Dandridge. The Vernon Girls. That's love.

The Vernon's Girls en hun versie van That's Love van Carmen Jones. Want als je het nummer zelf hoort uit Carmen Jones, dan klinkt dat helemaal anders. Maar dat is voor een andere keer in Anchors Away. En George Bizet was dus een beetje klassiek uiteraard. En dat gaan we ook hebben met de komende mensen. En dat zijn de Teatro. En muziek van Elton John en Tim Rice. En dan gaan we naar de animatiefilm The Lion King van Disney uit 1994. Onze groep Teatro nam dit op in 2007. Can You Feel the Love Tonight?

Een groep à la Il Divo en zo. Dit was dan Teatro. Can you feel the love tonight? Hey there, you with the stars in your eyes. Komt uit de musical The Pajama Game. Toen van Adler en Ross, of Richard Adler en Jerry Ross. En dat verscheen in 1954. Werd voor het eerst gezongen door John Wright. En dat is in de musical zingt hij tegen een antwoordapparaat. En zo antwoordt hij zichzelf nog eens terug. De film was in der tijd met John Wright en ook met Doris Day in 1957. Over de perikelen van een pyjamafabriek. Ja.

Hey There, en dat waren de Johnston Brothers uit de Pyjama Game. Gaan we nu dan weer naar de film Summer Love uit 1958 met muziek van Henry Mancini. Toen met John Saxon, Jill St. John, Jodie Meredith en Molly B in de hoofdrollen. En nu gaan we de zussen Kate laten horen met zijn orkest. Diane, Peggy, Kathy en Janet, de Lennon Sisters. To know you is to love you.

Niet natuurlijk vergelijken met het nummer van de Teddy Bears, To Know You Is To Love You. Het waren de Lennon Sisters, To Know You Is To Love You, zoals we hadden gezegd. En dan nu nog eens de Bye Bye Blackbird uit de musical Pete Kelly's Blues uit 1955. We gaan Phyllis, Christine en Dorothy laten horen, oftewel de Maguire Sisters. En het werd in de tijd gezongen door Peggy Lee in die musical als alcoholistische jazzzangeres Rose Hopkins. Het is maar dat je het weet. De Maguire Sisters, dus Bye Bye Blackbird.

So, Phyllis, Christine en Dorothy McGuire. Dat is het einde van dit programma voor vandaag, luisteraars. Tussen 12 en 2 kon je luisteren naar The Anchors Away. Ik vind hem nog een beetje op. Ik zou zeggen, veel plezier met ons Maria. Zometeen met haar heerlijke memories. En ik heb eens kunnen kijken op haar playlist. Het is de moeite. Echt om te blijven luisteren. De moeite, moeite, moeite. Veel plezier daarmee, luisteraars. Wij horen je terug volgende week, donderdag tussen 12 en 2, met een andere Anchors Away. Maar dan wel

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoeveel keer.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
0: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
6: De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna 2,26 euro. En ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk. Omdat de bedienden vanaf januari van hun directie niet meer mogen thuiswerken. Nu moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
7: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen, om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens, om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens, omdat hier op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft, want het meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
6: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. De vakbonden vragen overleg met de directie. Zo van Antwerpen verliest haar jaarlijkse subsidie van 1 miljoen euro. Dat zegt Vlaams minister Joop Roens. Zo is dus een van de organisaties die steun verliest, doordat de Vlaamse regering in totaal een 500 miljoen euro subsidies schrapt tegen 2029. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af en er kan nog een bui vallen, maxima rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
9: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
10: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
9: En wat kost deze schatting?
10: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
11: schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
12: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
13: Toen mijn moeder overleed, moesten wij heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
12: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
15: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald door Maria.

Goedemiddag allemaal. 14 uur gepasseerd, dus weer de hoogste tijd voor Memories. En ik kon alvast genieten van het orkest van Bert Kemfert en Remember When.

0: love touches your life. En de dame moet ik je niet voorstellen, zeker. Dit was Shirley Bassey.
1: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.

Dit is de moment. Een cover van René Vroeger uit 1992. In 1996, 4 jaar later, deed Gerry Jagger het nog eens over.

There must be a way. En dat was de versie van Diane Washington. En er was... Daar ging precies iets mis, want die CD die sloeg over en ging terug naar het begin. Op zondag 4 oktober organiseren de natuurvrienden Zoersel een wandeling onder het motto Erfstinten. En dat is in de Voorkempen. Er kan gestart worden van 7 tot 15 uur, ofwel in zaal Waterweg, Andreas Verzaliuslaan 39 in Sint-Antonius, Zoersel, ofwel in het parochiecentrum Sint-Martinus, Sint-Josef, Lei, nummer 27, in Malle. Er zijn begeleide wandelingen van min of meer 4 kilometer voor de bewegwijzer, de wandelingen. En er is ook keuze uit verschillende afstanden tot 29 kilometer. De wandelingen gaan langs mooie natuurgebieden in de regio tussen Zoersel en Malle. Meer info's te bekomen via het nummer 0477-272311 of via www.nvzoersel.org.

0: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Mm. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà. Nou, hoor ik spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
5: Yeah!
4: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

Vroeger bracht je bloemen mee voor mij. Steef Hofmeijer en Dana Wiener. Het accordeon ensemble COSI die organiseert op zondag 4 oktober om 14 uur een namiddag vol filmmuziek onder de naam COSI at the Movies. Het concert vindt plaats in het theater Hemelhoeve Azaleaalaan 1 in Braschaat. Meer info en reserveren kan via het nummer 0475 60 59 13.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
4: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
3: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
4: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
3: Haal met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
5: Just Stone. You have me. You lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en livecore. Just Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In 2022 stierf ieder uur één persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen. En dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht de Vleeschouwer van Cienzano.
9: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overgewicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
8: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna 2,26 euro. En ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk. Omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
10: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen, om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens, om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens, omdat die op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft, want het meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
8: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond een graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En het blijft ook zo dit weekend zonnig en 20 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
2: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
15: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
16: Maar dat is voor niets genodigd, dat is schitterend.
17: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
15: Ja, maar ik slaap er niet van.
18: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
16: Niks van, we zitten al met een vervanging.
15: Nee, scheetje, wie?
16: De Stefan.
18: Die in ene gesprongen op onze diet.
15: Huh?
18: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
16: Leo!
18: Afroen?
16: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
14: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
19: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
20: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
21: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
20: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
21: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
20: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
3: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
4: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
5: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
6: Merci Immobiep.
7: Aha. Minerva.

Peter Grant met een Beatles-song. I saw her standing there. Zit in het tweede gedeelte in van het programma Memories van Maria.

Look at me, een van die mooie nummers van Engelbert Humperdinck. En daarvoor kreeg je Sarah Vaughan met Time. Just

0: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande. Yeah! Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. Bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè? Bingo!
2: Zeg, schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Take it from one who knows. En dat was natuurlijk de stem van Sammy Davis en daarvoor hoorde u Dee Martin met Chewing Gum.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoeven.
2: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
6: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan, dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
5: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In 2022 stierf ieder uur 1 persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen. En dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht, de vleeschouwer van Cienzano.
7: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overgewicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
5: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat brengt het totaal daar op 9 dit jaar. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. Bij ons in Vlaanderen waren er tot nu toe 13 meldingen van het West-Nijl-virus bij mensen, maar nog geen doden. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond een graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En dat blijft ook zo dit weekend, zonnig en 20 graden.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Hey, gaan jullie ook mee met ADC en Radio Minerva op cruise? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
13: Minerva.

0: Plein.
1: Nog eens.
2: Wolf and Cry.
1: Op de radio. En dat is zo gelukkig gevoel.
3: Nee, maar dat is toch fantastisch.
1: Hey, woehoe.
4: Zag je voor het eerst in het echi?
1: Ja.
4: En ik dacht...
5: Ja, is het goed?
6: Zeg eens, dan wordt er de deur geklopt.
7: Wie zou dat zijn?
0: Bol van Krijn.
8: Kom jong, het is Wagenwijk. De koffieklets is gedaan.
0: Bol van Krijn op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Een hele goede middag op donderdag tussen 2 en 4 hebben we weer kunnen genieten van een muzikaal souvenir. Dank daarvoor. En wat die muzikale souvenirs betreft, wij begonnen het programma met Johnny Burnett en I'm Still Dreaming. Aan de andere kant van de studio, ja, daar zit de Gerrie van de Putten zijn polletjes weer te verkneukelen om leuke platen uit te kiezen. Welkom vrienden, dit is Paul van Krijn op donderdag.

Danny Fabri, Pretty Woman. Ik zei het daarnet al, de Geri die kiest uit een stapel platen wat wij gaan draaien. Soms gaat daar wat gesprek aan vooraf van wat is goed en wat is niet goed. Maar de juiste keuze en hoe je het doet, dat is mij een compleet raadsel.

De man zijn echte naam was Joseph Charles Michael Taffarella. Ja, er is lang over nagedacht, daar kon je niet mee op een podium gaan staan. Dus werd het Steve Rossi. En in 1966 bracht hij de single Dolce Amore uit. We zitten naast de Schelde, we gaan varen. Mijn

stipjes en vlekjes, oftewel Spicks and Specks, een nummer uit 1966 van de Bee Gees. En tegelijkertijd was het de tune voor een bekend Australisch televisieprogramma. Rick Nelson die stelt hier de vraag van de maand. Garden Party. Allee, potverdekken, maar jongens, het is volop herfst.

0: Het nummer van Wiltura, Ik mis je zo, blijft natuurlijk in ons geheugen gegrift dankzij die mooie vertolking van het nummer in het jaar 1993 op de begrafenis van koning Boudewijn. Hij heeft dat nog eens herdaan in 2016 op de begrafenis van Gaston Bergmans. En laat ons eerlijk zijn, het blijft een beklijvend nummer. En we gaan drie versies draaien natuurlijk in onze drie draai. Tweemaal Wiltura, ja, een keizer, die krijgt iets meer gelegenheid om zich te laten horen. Eerst in een Franse versie. Jawel, de keizer van het Vlaamse lied in een Franse versie. Tu me manques à mourir. Tweede versie is die van Udo in het Engels. En de derde, de Vlaamstalige, Ik mis je zo, van onze Wiltura.
1: De drie draai voor deze week.

Alle zon in je radio op deze 1 oktober met Sunday Lover van Louis Prima, Kelly Smith en Sam Butera. Hebt u niks gevoeld toen u deze morgen uit bed kwam? Ik bedoel dat niet verkeerd, maar ik denk er gewoon aan. Waarom? Wel heel belangrijk, het is vandaag, lieve vrienden, de internationale dag van de ouderen. En dat is een officiële dag van de Verenigde Naties om stil te staan bij de vergrijzing en de waarde van ouderen in onze samenleving. En dat heb ik dus precies gevoeld deze morgen. De waarde die we hebben in de samenleving.

Je hoorde de zeer herkenbare stem van Shirley Bassey. Eigenlijk mag ik dat niet zeggen. Nee. Ik moet eigenlijk zeggen de Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Dat is een mond vol. En die heeft ze gekregen in der tijd in 2000 van koningin Elisabeth

Het is zeker geen Wiltura special vandaag, maar ja, hij had hem klaar liggen, die Gerry van de Putten van ons. En ik dacht, gooi hem er gewoon tussen, want het is een gouden ouwe.

1973, toen werd deze Like a Locomotion van Leftside een hit en amper een jaartje later brachten de Nederlandse spoorwegen de slogan met de trein. Was je er al geweest? Misschien was dat een toeval, ik weet het niet. Reizen door de tijd, we doen het graag. Wat denk je van deze van Boyzone uit 1997? Picture

0: Tot 5 uur laat ik je nog genieten van Gilbert Bécaud. Toeval of niet, hij heeft het over Le Train d'Amour. Na 5 gaan we er rustig mee door met Paul van Krijn op donderdag. Nog tot 6 uur hier bij Radio Minerva.
1: Un train manqué.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Het is nu 5 uur. Goedemiddag. Radio Minerva van Antwerpen.
5: De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
6: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan, dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
5: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In Niel in de provincie Antwerpen is een school ontruimd na een dreigement. Dat bevestigt de lokale politie. Het zou om een bommelding gaan, maar daar wil de politie voorlopig niets over kwijt. Ongeveer 100 leerlingen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De schoolgebouwen worden wel doorzocht door explosieve honden. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+ gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen, een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Safaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
7: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
5: De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef die op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niets vast.
8: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
5: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
9: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
10: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
11: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
12: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
13: Ik koop het speelgoed van mijn kleinkinderen liever tweedehands in de Kringwinkel. Dat is namelijk meer speelgoed voor minder geld. En het is in perfecte staat. Hè? En de kleine mannen? Ja, het is een extra blauw.
12: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
3: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
4: Zie je, Robert? Ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
3: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
5: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
4: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
6: Robert, de expert. 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Zeg, Josphine, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Paul van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt.
2: Klinkt het niet dan botsen?
3: Paul van Krijn.
4: Mooie keuze, hè?
5: Oh, ja. Wow. Damn.
3: Donderdagmiddag.
6: Ik ben al sinds heel blij dat ik je zie.
0: Welkom bij Radio Minerva. Kom er gezellig bij zitten. Dit is Paul van Krijn op donderdag.

De presentator van Radio Minerva. Je hoort ons wel, maar je ziet ons niet. En vaak kan dat een geluk zijn, want vestimentair moeten wij dus niet erg opletten wat we aan hebben. Dat kan een short zijn of een zwembroek. Maar een Schotse rok, dat heb ik nog niet gezien.

0: de debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaatje.
4: Tot het gaatje.

Ja, en dan moet je je voorstellen, het weekend moet nog beginnen voor deze Eddy Warco. Met zijn debuutplaat uit 1970 alweer, Ik ben zo ziek als een hond. Ja, deze kan je met de vorige niet vergelijken. Ik zou zeggen, geniet er maar van deze Roberto Carlos.

plastic en zijn saxofoon. When day is done. Mooi was dat. Geri en ik, we hebben er net een tasje koffie bijgenomen. De Geri neemt dat puur zwart. En ik met een wolkje melk, zoals men dat dan mooi zegt. En een klontje suiker. En we doen dat niet zomaar, want vandaag is het de internationale dag die in het teken staat

Weekend, nog 2 dagen slapen en het is weer zover. Alhoewel, de gepensioneerden onder ons, ja, het is er eigenlijk altijd met een beetje weekend. Laat ons eerlijk zijn. Het is ook herfst, natte dagen en dat betekent dat het af en toe ook tijd is voor een serieus hoesje.

0: De tijdscapsule.
1: Ik vlieg weer door de tijd naar 1 oktober. Johnny Carson die is in 1962 de opvolger van Perry Como bij de Amerikaanse omroep NBC. Hij wordt door Groucho Marx geïntroduceerd als de presentator van The Tonight Show. En in New York gaat in 1980 One Trick Pony in première. Paul Simon speelt als Jonah de hoofdrol in deze muziekfilm. Blair Brown vertolkt de rol van Marion. Paul Simon heeft ook het scenario voor One Trick Pony geschreven. En De Bouwers, dat is vanaf oktober 2003 op RTL 4 te zien. Het is de tweede real-life soap op de Nederlandse televisie. En in de serie worden Frans Bauer en zijn gezin gevolgd bij de voorbereidingen van zijn concerten in Ahoy, Rotterdam eind 2003. Ja, die Frans Bauer die heeft ook regelmatig in België en in Vlaanderen zijn werk. En ik draai een nummertje uit 2003, uiteraard. Een ons geluk.

De muzikale zon schijnt in je radio dankzij Niels Sedaka en Waiting for Never. Het is niet omdat de zomer voorbij is dat er op donderdag geen bingo wordt gespeeld, vrienden. Dat is nog altijd het geval op donderdagnamiddag. Ga maar eens kijken naar onze website van Radio Minerva, want daar vind je alle informatie.

voilà's, hè. De zomer is voorbij voor zij die het nog niet hadden vastgesteld. En mag ik eerlijk zijn, vrienden? Ja, ik mis het wel een beetje. Eerlijk is eerlijk. Zonnetje, iets drinken buiten op een terrasje. Maar het mag voor mij altijd. Ik hou ervan. Een beetje te veel misschien.

is een goeie zaak dat de micro daar net niet open stond. Geer en ik waren even aan het meezingen. Jonge kattengejank, je houdt het niet voor mogelijk. Radio Minerva zou geen enkele luisteraar meer overhouden.

We gaan er relaxed en gezapig uit met deze van Paul Anka en Michael Bublé, Pennies from Heaven. Maak er nog een hele mooie week van, vriendje. Je weet het, hè? We hebben een afspraak volgende week donderdag voor een nieuwe Paul van Krijn om 4 uur. Tot dan.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
2: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
1: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
2: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
1: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en de normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koppelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
6: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
5: In Luik is een protest tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs opnieuw uit de hand gelopen. 6 mensen zijn opgepakt. Schoolgebouwen werden bekogeld met van alles en nog wat en verschillende voorwerpen werden in brand gestoken. De Waalse minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, veroordeelt het geweld. Een buschauffeur van de Rosbeijaard is ontslagen nadat hij een positieve alcoholtest aflegde afgelopen dinsdagochtend. Het is opnieuw een chauffeur van die busmaatschappij die in opspraak komt na het dodelijke ongeval in mei dit jaar. Het busje botste toen tegen een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de bestuurder zelf, een begeleidster en 2 jongens van 12 en 15. Na het zuiden van Spanje krijgt het oosten nu ook af te rekenen met noodweer. De Spaanse Weerdienst heeft ook daar code rood afgekondigd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niks vast.
7: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
5: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
11: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
12: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
13: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
14: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
12: Ja, maar ik slaap er niet van.
15: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
13: Niks van, we zitten al met een vervanging.
12: Nee, schetje, wie?
13: De Stefan.
15: Die een enige sprongen op onze diet.
12: Huh?
15: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
13: Leo!
15: Afroom.
13: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
11: Tickets via 03-304-24-42 of via ewt.be.
8: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
16: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
8: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
16: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
8: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
16: Ja,
17: Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
17: 0485 54 87 85.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Met Imobiep. Ben je zo binnen als een huis.
20: Merci, Imobiep.
21: Aha. Minerva.
22: Rob de Keizer.
23: Het is niet waar, jij zegt.

Go Away. Dat waren de Four Seasons en met de eerste plaats in deze nieuwe aflevering van Let the Good Times Roll op donderdagavond. Welkom erbij.

Uiteraard, Dusty Springfield, die stem herkent u dadelijk. I only want to be with you. Voor de volgende plaats moeten we naar Nederland. En dat bij de van Surinaamse afkomst Oscar Harris met zijn zeemzoete stem. Hij heeft in de tijd een grote hit gehad met deze plaat.

Try a Little Love van Oscar Harris en de Twinkle Stars uit Nederland. Men danste daar een trage op, zoals men zei, en het geluk hadden ze dat die 4 minuten en 29 seconden duurde, dus extra tijd om te genieten.

Ja, zeer vroeg van Paul Anka. Hij kwam uit op single, 45 toeren, maar ook op 78 toeren werd hij nog uitgebracht in België bijvoorbeeld. Op de A-kant stond zijn eerste en grootste hit waarschijnlijk Diana. En op de B-kant deze Don't Gamble With Love. Hier is Nat King Cole.

Amerikaans singeltje uit 1960 was dat van Annette. Ze had zo'n beetje kinderstem, maar goed. Het plaatje was niet slecht en het orkest was onder leiding van de beroemde Camarata in de tijd. Wat gaan we nu voor u draaien? Wel, ik dacht een swingnummer van Sammy Davis Jr.

En ja, Sammy Davis Jr. was er niet alleen. Het orkest van Jack Blades was daar ook bij. Ook een van die orkesten die uitstekend waren en een eigen sound hadden. Dat wik je er zo uit. Jack Blades heeft ook zeer veel opnamen gemaakt met allerlei bekende artiesten. We gaan verder met Mon Credo. De eerste hit van Mireille Mathieu in 1966.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik ben klaar.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!

Nummers die blijkbaar nooit verslijten. De Cats uit Nederland met hun Why. Daarvoor hoorde u Ben E. King. En die, ja, die man kennen we van de Drifters in der tijd. Maar dit was een solo met Dream Lover. We moeten het even hebben over de volgende plaats. Die komt van Les Compagnons de la Chanson uit Frankrijk. Oorspronkelijk komen ze uit een jongerenkoor. En ze gingen op hun eigen een groep stichten. En dat werd dan Les Compagnons de la Chanson. In 1944, 3 jaar later, leerden zij Edith Piaf kennen. En samen met haar namen ze een plaat op die heette Les Trois Cloches. En dat was een overdonderend succes in Frankrijk. Ze hadden tournees door de Verenigde Staten en door Canada. En in 1980 wilden ze waren dan op leeftijd, ermee stoppen. Maar hun afscheidstournee die duurde niet minder dan 5 jaar. Zo populair waren ze. Hier zijn ze nog eens met Amour Brésilien.

68, deze Tom Jones, A Minute of Your Time. We gaan 4 jaartjes terug en dan komen we uit bij een single die populair was in Vlaanderen. Wildura en Hey Gigi.

In der tijd zong Nat King Cole deze Fascination zo heel traagjes en Francis Bay maakte daar een heel nieuw arrangement op en zette er een beetje dynamiek en ritme bij en dat was het resultaat. Voor de volgende Engelbert Humperdinck blijven we in die jaren zoals het jaar 1968. Le Bicyclette de Belle Size en dat was naar gelang in der tijd een korte film. En Belle Size was een park in Londen en daar heeft Mireille Mathieu ook Le Bicyclette de Belle Size over gezongen en Humperdinck natuurlijk ook.

even in de jaren 60 met Abby Lane. En die zingt voor ons deze laatste plaat van het eerste uur waarschijnlijk. I Love Paris. Ze was gehuwd met Xavier Cugat, de orkestleider natuurlijk. In april dit jaar werd ze 94 jaar. Abby Lane. U hoort mij terug aan de andere kant. Mogelijk nog de Four Preps met Calcutta, al de tijd het nog toelaat. Tot aan de andere kant dus van 7 uur alweer.

0: Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Just Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Just Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn 2 kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht, zegt Lieve Crispeels van het parket.
8: Gezien de omstandigheden van het ongeval niet helemaal duidelijk waren, heeft het parket een verkeersdeskundige aangesteld. Volgens de eerste vaststellingen zou overdreven snelheid niet aan de basis van het ongeval liggen. Volgens onze laatste informatie verkeert het kind van 11 jaar momenteel nog steeds in levensgevaar.
7: Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen, een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen, zegt Thomas Jans.
9: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
7: Code rood voor noodweer in het oosten van Spanje, nadat de afgelopen dagen ook al het zuiden getroffen werd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.

0: Timmy Euro en A Little Bird Told Me. Meteen de eerste plaat van het tweede deel van deze Let the Good Times Roll op uw Radio Minerva. Het is 7:00 geweest en we gaan voort tot 8:00 met heel veel muziek voor u.
1: Hey, you!

Ja, Jackie Wilson, hij kon veel herrie verkopen, maar ja, dat is een heel dynamische kerel, veel talent natuurlijk. Heeft ook slows gemaakt, hè, daar niet van, maar de Jeff Love Singers, een beetje afkoelen dan maar.

In the Middle of Nowhere, dat waren de Platters. En daarvoor de Jeff Love Singers met, ja, But Not For Me. Heb wat gedreun op de achtergrond, maar daarvoor moet u mij excuseren, want er zijn graafwerken in de straat bezig en daar kan ik natuurlijk niks aan doen.

Het was in het jaar 1958 dat zij samen veel plaatjes opgenomen hebben. Rosemary Clooney en Bing Crosby zingen, hun stemmen gingen heel goed samen eigenlijk in deze Brazil. Blue Haze dan.

Nog eentje uit het jaar 1957 van Dee Clark. En het ging een beetje over ons springen zoals de kangaroos doen, ja. Ieder zijn goesting, hè? Dit is Frank Valentino uit Vlaanderen.

0: nummer heet Zie je niet, maar het was natuurlijk een vertaling van Release Me, in der tijd de grote hit van Release Me. Engelbert Humperdinck, ik kon er niet bij komen.
1: Mister Lee, you don't know him.

0: dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plaage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-3268. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo.

1962 was dat, ja, Dinah Washington natuurlijk met dit prachtig nummer. Het was bij Roulette Records uitgegeven en geconducteerd, het orkest stond onder leiding van Don Costa, die in de tijd ook voor Paul Anka's en Hitches garant stond. Destination Moon. Ik zou niet weten wat ik op de maan moet gaan doen, maar we hebben het over de Flat. We blijven voor 6 plaatjes in de jaren 60. 69, Ginger Ale, Nederlands plaats, de Flat.

Hold Me Closer, dat waren de Equals uit 69. En die single was wel succesvol, maar hun grootste hit blijft altijd nog hun Baby Comeback.

Prachtige plaats eigenlijk, hè, van Jimmy Frey uit 68. Stay With Me, de slow version. Jimmy Frey zit een beetje veel in de problemen, want hij moet verhuizen. Hij moet uit zijn prachtig appartement met zicht op zee. Ja. Wij duimen voor hem dat hij zo dadelijk iets goed gaat vinden waar hij zich opnieuw kan thuis voelen. Hij is ook niet meer van de jongste. En dan is het niet plezant als je uit je huis moet of uit je appartement. Enfin, ja. Ieder zijn problemen, hè.

Een van de grote sterren in het Motown platenlabel was Tammy Terrell. En die hoorden we dan ook met dit nummer. Geen hit geweest, maar het komt uit een LP trouwens. Come and see me, Tammy Terrell. U weet het, wij draaien niet alleen hits, maar ook LP-tracks. Een minder bekende nummer dus.

De folkzinger van Tommy Rowe. U weet wel, de man van onder andere de hits Sheila. Ja, Party Girl, Sweet Pea, Hooray for Hazel, Dizzy, Heather Honey. En ja, verschillende hits gehad. En dan in één keer hoorden we niets meer van deze man. Het gaat stilaan naar het einde van het programma. We hebben nog een Motown plaatje voor u van de Supremes bijvoorbeeld. I Hear a Symphony.

0: kreeg nog John Rolls met Milady. En dat betekent het einde van dit programma. Het was fijn dat u erbij was. Graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Let the Good Times Roll. We gaan eruit met de Maskers uit Nederland en Chubby Checker daar nog eens bij. U kan allemaal meezingen met deze Balla Balla.
1: Look at it.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De jury van het assiseproces in Waardamme heeft zich teruggetrokken. Op dit moment bespreken ze of Chris van Haverbeke schuldig is aan dubbele kindermoord en over de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Journalist Klaas Daneel heeft dat proces gevolgd.
3: Over de eerste twee zaken is er weinig twijfel. Van Haverbeke heeft dat ook bekend. Ook zijn advocaat vraagt aan de jury om op die vragen gewoon ja te antwoorden. Het grootste discussiepunt zit zich wel nog in die derde vraag over de moordpoging. De advocaat vraagt eigenlijk om daar nog altijd nee op te antwoorden.
2: Het laatste woord in dat proces was voor Van Haverbeke. Hij heeft gezegd dat het hem spijt en dat hij de klok terug zou willen draaien. In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn twee kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. De man zou niet te snel gereden hebben. Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Donderdagavond, iets over acht. Tijd voor...
1: Elk nummer troef.
0: Een programma samengesteld en gepresenteerd door...
1: Vandaag door Thomas en Jos. De laatste keer dat we samen presenteren voor even, hè, Thomas.
0: Ja, inderdaad. Ik heb de afgelopen weken altijd dit nummer er moeten laten afvallen op het einde. Dus ik dacht, ik begin ermee, dan kan hem er niet meer afvallen.
1: Ik ben blij dat we hem gehoord hebben.
0: Dat waren de Jumping Jewels met Afrika. Nummer 63 met hun Fender Stratocasters. Een Hollandse groep, heel populair. Traden op voor gillende vrouwen.
1: Gillende vrouwen?
0: Gillende vrouwen ook gewoon is. Dit is onze telefonist William uit Berendrecht. Welkom, William.
2: Dankjewel. Dag Jos, dag Thomas. Goedenavond. En ook goedenavond aan alle luisteraars.
1: William, natuurlijk, het is omdat Thomas zit hier terug, hè, dus de fonds zit nog altijd in Mexico, maar normaal zou hem volgende week terug moeten zijn. Dus dat wil zeggen dat jij de plek inneemt van telefonist Thomas vandaag, maar de mensen zouden u kunnen kennen, hè?
2: Blijkbaar. Ik ben ook een trouwe luisteraar, hè. William uit Berendrecht, the one and only. Dus,
1: the one and only. Het enige dat ik weet, William, uit Berendrecht, is dat daar mensen op schandalige wijze koppen van ganzen trekken en dat daar apen ontsnappen. Kun je ons iets meer vertellen nog over Berendrecht, of is het dat?
2: Over die ganzen of over die apen, dat mogen we nog kiezen.
1: Het is iets met dieren daar, hè?
2: Ja, we zijn een dierenvriendelijk dorp, hè. Beren, ganzen, apen, dus het is allemaal gelijk.
1: Maar wij zijn blij dat je hier bent en wij zijn blij dat jij... de taak van telefonist op u wilt nemen. De mensen kunnen u ook bellen, Thomas.
0: Op 03-219-1727.
1: Zeker wel. Dus als jullie graag vragen hebben, graag met William willen praten, lid willen worden, troef willen doorgeven, kan allemaal. William zit heel de avond, of allerminst tot 10 uur, voor jullie klaar. En hij heeft al telefoons, hè. Voilà.
0: Hopla, zo snel gaat dat hier. Wat denkt u? Een volgend nummertje?
1: Dat lijkt me een zeer goed idee.
0: We blijven in Nederland. Ik heb Mout en McNeil bij voor jou. Volgens mij heb jij die al eens gespeeld.
1: Ik was juist al aan de naam van het nummer aan het denken.
0: How Do You Do.
1: How Do You Do, ja geweldig. De Fons of ik heeft er al gespeeld.
0: Ja, die heette eigenlijk Willem Duin en Sjoukje het Spijker. Mout en McNeil klinkt wel beter... en past ook bij een geweldige klank van deze zomerrit uit 1972.

0: Trouwens, Oskar mag nog altijd mee blijven zingen, hoor. Want je bent hier heel nummer mee aan het Hoomba Hoomba geweest.
1: Ik was fan van de Hoomba Hoomba.
0: Ja, terecht. Ja.
1: Tof nummer.
0: Mout en McNeil, ze konden elkaar niet uitstaan naar het schijnt. Maar dat heeft hem niet tegengehouden van toch deze fantastische plaat op te nemen.
1: Ik vind het altijd grappig als die dan zo heel de tijd liefdesnummers moeten zingen, maar elkaar privé eigenlijk totaal niet kunnen uitstaan.
0: Al goed hebben wij dat probleem niet, Jos.
1: Nee, het is
0: dat. Zelfs privé overeen.
1: Ah, ik wou zeggen, wij kunnen elkaar gewoon sowieso niet uitstaan.
0: Oké.
1: Muziek!
0: Ja, de continu gaat nu op. Nee, ik heb voor het volgende een fantastische schijf bij van een fantastische artiest. Sir Thomas Jones Woodward.
1: Was hij uit Wales? Ja, ja,
0: ons beter bekend als Tom Jones. Ik heb gewoon een klassieker meegepakt uit 1966. Green, Green Grass of Home.

0: Jos, de fonds die in zit ondertussen misschien ook te denken aan de Green Green Grass of Home.
1: Ik denk dat hem de stal ruikt.
0: Ja, ik heb hem gisteren nog gehoord en hij zat op etenkolen voor nog eens
1: hij mist ons, hij mist jullie als luisteraars, hij mist Radio Minerva, hij wil heel graag terug naar de studio komen.
0: Ook nog iets dat opvalt, telefonist William, die heeft al heel veel telefoon gekregen. Het kan zijn dat je moeilijk binnengeraakt, maar je kan ons altijd mailen ook. Hè?
1: Zeker, dat kan naar thomas@radiominerva.be of jos@radiominerva.be.
0: Zo, nu hebben we net Tom Jones, een grote Welsche stem. En nu gaan we naar de grootste Vlaamse artiest misschien aller tijden.
1: Dan Bobby Aanschoepen.
0: Nee.
1: Wendy van Wanten.
0: Nee, nog groter. Denk mannelijk.
1: Denk mannelijk. Dan is het zeker niet Meteor.
0: Nee.
1: Ray Frankie.
0: Hier is hij met Piccolino.

de hoek in dat kleine cafeetje, daar is iedere avond een feest. Daar tapt men het beste bier, daar heeft men oprecht plezier en men danst er zeker tot een uur of vier. Met z'n twee zit men daar in een hoekje en een schemerlamp zorgt voor de rest. Maar het allermooiste moment wordt ook dadelijk herkend, dan speelt Piccolino op zijn instrument.

0: Dank u, François-Victor de Pape, voor deze prachtige schijf uit 1953. Jaartje eerder al opgenomen door het Berlijnse Cornell Trio. Maar deze versie is fantastisch. Ik zag telefonist William vrolijk meeknikken met de muziek. Is het al een troef, William?
1: Ze hebben mij altijd gezegd dat je nooit te vroeg troef mocht kiezen, dus ik kan even afwachten.
0: Het was ook een van de eerste nummers dat je kon beluisteren natuurlijk, want je hebt al veel telefoon gekregen. Vertel eens.
1: Ja, de telefoon stond hier al roodgloeiend. We beginnen eerst met Herman uit Michelen. Die had eigenlijk nog een leuk weetje, hè, want de cirkel wordt hier eigenlijk volledig rondgemaakt, want een Herman uit Michelen heeft eigenlijk een kat, en die kat die komt uit Berendrecht.
2: Maar jongens, toch.
0: Welkom Herman en welkom kat uit Berendrecht.
1: En de kat heet trouwens Cathy.
2: Oh, welkom Cathy uit Berendrecht. Ja.
1: En verder heeft ook nog Feline en Fleur en Stef uit Berendrecht gebeld. Dat zijn trouwens mijn twee...
0: Ook katten?
1: Nee, dat zijn geen twee katten. Dat zijn mijn twee kindjes.
2: Zijn dat ganzen?
1: Nee, het zijn ook geen ganzen. Het zijn mijn lieftallige kindjes en mijn vrouwke uit Berendrecht. Ik ben heel blij om te horen dat Feline haar huiswerk klaar is. En dat ze ook een beetje langer mogen opblijven om toch nog een beetje de Radio Minerva te luisteren.
2: Het is een speciale dag vandaag. De papa op de radio, daar moet een beetje langer op blijven.
1: Die is dat. En op laatste ook nog Yvonne uit Deurne-Noord heeft gebeld. Die had een beetje minder niet, want de Sva ligt een beetje mee in bronchiet. Maar ik wil hem via deze weg ook nog veel beterschap weten.

0: Isla de Palma met Moritat.
1: Zeer mooi, zeer mooi.
0: En had je het herkend?
1: Je hebt mij een beetje moeten helpen, maar we kwamen bij Mac the Knife uit.
0: Inderdaad, dat is de Italiaanse versie, deze nummertje uit 67.
1: Zeg, kennen we die nog van dinges? Want ik heb ook nog nooit van
0: goede... Nee, ik heb, ja, het is een zangeres, wel succesvol in Italië, maar niet verder buiten.
1: Spijtig.
0: Ze is geboren op 21 april in 1931. Dat is dezelfde geboortedag als de Fonz, denk ik.
1: Hetzelfde geboortejaar ook, denk ik.
0: Vooral dat, ja. Ja, voor het volgende, Jos, heb ik een klassieker mee.
1: Als ik mag, nog even...
0: Moeten nog mensen verwelkomen.
1: Ja, ik wil nog twee mensen verwelkomen. Sergio uit Antwerpen is ook van de partij. En ook Frits en Marijke uit Machelen aan de Leien. Welkom allemaal.
0: Welkom. En speciaal voor Sergio en al de andere luisteraars heb ik nu een nummer van Herman Brood mee. En Herman wordt vergezeld door Linda, Roos en Jessica.
1: Ah, die ken ik, van Ademnood.
0: Personages uit goede tijden, zeker slechte wel, tijden. Zeker wel. Dat zijn ook Babette van Veen, Guusje, Nederhorst en Katja Schuurman. Katja Schuurman, moest je luisteren, je mag altijd bellen op 03-219-1727. Ondertussen luisteren wij naar jullie versie van Eternal Flame.

0: Dank u, Herman Brood en Jessica en...
1: Linda, Roos en Jessica.
0: Oké. Het is 20:27 en de troef is al bekend, blijkbaar. Ik krijg er een bericht naar het ander binnen.
1: Ja.
0: Dat ze dit als troef kiezen.
1: Dat betekent dat we ook kunnen melden dat Andy uit Ekeren ook aan het luisteren is. Welkom, Andy. En ook Gerda en Hendrik uit Weinigem zijn ook aan het luisteren. Maar ja, ik weet niet wat ze in Weinigem zitten, want die mensen gaan veel op reizen.
0: Dat zijn echte globetrotters. Hè?
1: Globetrotters. En die vinden dat we het goed hebben gedaan, maar ze kijken ook uit naar de terugkeer van Fons.
0: Wij allemaal, hè?
1: Wij allemaal.
0: Die, aan al die vroege troefkiezers wil ik toch even melden, check this out. Gary Moore en Phil Lynott van Thin Lizzy hebben een nummer bewerkt, een bossa, blue bossa nummer bewerkt naar Parisian Walkways.
1: Je hebt heel veel dingen gezegd die ik niet begrepen heb nu.
0: Hou je van gitaar?
1: Zeker.
0: Voilà, geniet ervan.

0: Phil Lynott, bekend van Thin Lizzy met Parisian Walkways uit 1978. Een van mijn favoriete schijven aller tijden.
1: Serieuze gitaarspel.
0: En over een serieus... Nee. we gaan naar Studio 2, want William, jij hebt ook weer telefoon gekregen.
2: Ja, Jean en Christel uit Hoevenen hebben gebeld. Dat zijn toevallig ook mijn lieftallige ouders. Die zijn ook aan het luisteren. Die hebben nog geen troef gekozen, maar, als ze vorige week hadden geluisterd, hebben ze vast en zeker The Wonder of You gekozen als troef. Maar dat is hun favoriete nummer, dat ze altijd nog tegen elkaar zingen als ze een beetje verliefd
1: zijn. Maar er komt nog vele, jongens, er komt nog vele.
2: Ja, en Yvonne uit Deurne Noord heeft ook nog troef gekozen. Die heeft Pico Piccolino gekozen als troef. Denk iets te vroeg, maar we zullen zien.
1: De belangrijkste vraag voor Yvonne is, heeft ze de SWA al aan het luisteren gekregen?
2: Hij heeft al heel hard haar best gedaan. Ze heeft geprobeerd een kanon even te zetten, maar het mancheert.
1: Okay. Blijven proberen, Yvonne.
0: Over kanonnen gesproken, ik heb de diva op blote voeten bij voor u, Jos.
1: Hola.
0: Dat is iets anders dan de co-presentator zonder broek. die naar de volgende week terug naast
1: je weet niet wat ik liever heb, maar... Ja.
0: De diva blote voeten is Cesaria Evora, een Kaapverdische zangeres, gekend ook van samenwerking met Compay Segundo van de Buena Vista Social Club. Ik heb haar bij mij een versie van Bésame Mucho. Dat zat op de soundtrack van de film Great Expectations uit 1998, de herwerking. Let's go.
1: Let's go.

0: moest eens wat aan het luisteren zijn en zou zich wel veel beter voelen.
1: Zeker. Hier wandel ik mij in een cocktailbar. Zo, je hebt al goed gegeten met je vrouw en je gaat daarna nog iets drinken en dan is deze vrouw op de achtergrond aan het zingen.
0: Ja, ik werd zelfs gecorrigeerd door een van de luisteraars.
1: Ja.
0: Cesaria Evora.
1: Evora werd gecorrigeerd door Sergio uit Antwerpen. Wat weet je nu van Portugees, zou je dan zeggen, maar kijk.
0: Ja. Is Cabo Verde Portugees? Waarschijnlijk
1: zeker wel.
0: Ja. Cabo Verde.
1: Absoluut.
0: Dat zou ik ook weer verkeerd hebben uitgesproken.
1: Verge. Cabo Verde.
0: We gaan voort, Jos. Als de wieden weer gaan, want de tijd tikt genadeloos verder.
1: Zeker. Pak je een boek er eens bij.
0: Ja, ik heb de Hans Bouwens selectie voor u bij.
1: Ah, gelukkig.
0: De Hans Bouwens selectie, dat zegt u waarschijnlijk niks. Als ik zeg de George Baker selection.
1: Dat klinkt al bekender. Well,
0: en ik heb ze bij met Fly Away Little Paraguayo. Een nummer, een aanklacht tegen slavernij en kinderarbeid.
1: Paraguayo, dat waarschijnlijk.
0: Ja, Paraguayo moest het zijn, maar ze hebben het raar geschreven. Maakt niet uit. Hier zijn ze.

0: Fly Away, Little Paraguayo. Maar wacht toch maar even wat dat het nummer gedaan is. Top schijf, vind ik.
1: Is dat een vogel, Paraguayo?
0: Ik zie er van alles in, Jos. een parkiet, een papegaai, een Paraguayaan.
1: Een Paraguayaan. Vlieg maar weg.
0: Kleine Paraguayaan.
1: Oké. We moeten er verder niet meer achter zoeken.
0: Nee. Nog vragen?
1: Veel, maar laat ons verder gaan.
0: We gaan verder met Wayne Newton. Die heb ik onlangs ook nog gespeeld. Ik heb nu een liedje bij voor Fons en Jantien.
1: Hola.
0: Wayne Newton, die zingt Remember When. Over hoe dat ze samen op reis zijn gegaan in Europa en herinneringen hebben gemaakt. En het straffen is, Brenda Lee heeft dat nummer een jaar later in 1966 ook uitgebracht. En het is minder goed dan de versie van Wayne Newton.
1: Allee.
0: Brenda Lee.
1: Dat zeg ik dan niet
0: dus,
1: vaak.
0: Inderdaad. Ik laat natuurlijk aan de luisteraar over of ze dit nummer goed en troefwaardig vinden. Wayne Newton, Remember When.

0: Remember when we made these memories? Dat is ook een toepasselijk liedje voor Fons en Jantien.
1: Ik vind altijd twee dingen bijzonder aan Wayne Newton. Ten eerste dat hij zo dat kinderstemmetje heeft blijven behouden. En dat hij in zijn hoogdagen populairder was dan Frank Sinatra in Las Vegas.
0: Ja, Mr. Las Vegas.
1: He, zeker, dat is pas een bijnaam. He.
0: Inderdaad, Mr. Las Vegas, Wayne Newton met Remember When. Die hebben mooie herinneringen gemaakt in het verre buitenland, in Europa. Voor hun is dat verre buitenland. Billy Joe Spears, een Amerikaanse, die zocht het iets minder exotisch. Die wou gewoon naar een klein café gaan.
1: Wat snap ik dan?

0: Billy Joe Spears met What I've Got In Mind. Een hit in 1976 in Groot-Brittannië, waar ze een jaar eerder ook een hit had met Blanket on the Ground. Ook een topschijf. En daar is Amerika ook succes mee. Dit nummer in Amerika kennen ze geen small cafés, denk ik.
1: Nee, en het beste bewijs dat je nooit te vroeg troef mocht kiezen. Hè. Als je nog met zo'n schijven komt. Ondertussen, Thomas, heet ook Lutgert ons welkom, want die is er ook bij. En die heeft het weer moeilijk om troef te kiezen. En onze collega Jan de Palmenaire is ook naar ons aan het luisteren. En die verwees ook naar het dekentje van Billy Joe Spears.
0: Voor het volgende nummer heb ik een tatoeër en een levensliedzanger meegebracht.
1: Ik maak me zorgen.
0: In een duet.
1: Ik maak me nog meer zorgen.
0: Thijs Van Neste heeft Sam Goris en Tom Bonen getatoeëerd.
1: De zorgen worden alleen maar groter. Ja,
0: en Giro Belcanto die heeft niemand getatoeëerd, maar ze hadden wel tijd in overvloed.
2: Ontwochten op uw beurt in een vette lange rij. Dan kruipen ze ook nog voor, je geraakt niet dichterbij. Dus draai de wagen om, terug naar voor. Dat is begonnen. Schijnt dat je krijgt wat je verdient, maar je voelt alleen maar pijn. De dingen niet helder zien door een donker rookgordijn. Volg gewoon elke bocht,

0: prachtig. Zoals ik zeg, u meegenieten. U was blijven rest. Dat het niet enkel Thijs van Esten was, maar ook nog Guido Belcanto.
1: Ah, ik heb het gemist. Ik was even naar het toilet gegaan. Ik kom terug. Ik denk, ah, ik heb een nummer gemist.
0: Ah, ja. Je kunt altijd eens terugluisteren. Ik zal het u doorsturen.
1: Nee, het is wel oké, zo denk ik. Okay.
0: Ik had nog een luisteraar. Die hangt eventjes aan de lijn. Die wist te zeggen wat een Paraguayo is.
1: Ja, ik weet niet meer wat dat is.
0: Platte persikachtige vrucht. Maar ik weet, je hebt ook een platerina. Je hebt zo de nectarine en de pers. En de, binnen de platte persik. Ja, je hebt een platte persik en een platte nectarine ook.
1: Als ik ooit,
0: Paraguayo de platte nectarine is.
1: Als ik ooit een carnavalsgroep begin, dan noem ik het platterina.
0: Platterina en de joden om de koe.
1: Ah wel, zoiets, ja. We zijn vertrokken.
0: Oké.
1: Okay, muziek!
0: Ja, ik heb nog een duet bij. Namelijk Ray Charles en Johnny Cash. Die hebben samen een nummer opgenomen voor een film, The Lost Boys, een vampierenfilm. Ik weet niet waarom dat ze dit nummer dan daarvoor hebben gebruikt. Ik vind het een prachtig nummer. Crazy Old Soldier, over hun demonen.

0: Johnny Cash en Ray Charles met Crazy Old Soldier.
1: Zeer, zeer, zeer mooi. Ik kreeg hier ook nog een mailtje binnen van Hendrik, die wist te vertellen dat Thijs van Este en Meteor samen een nummer hebben uitgebracht en dat ik dat eens moet beluisteren. Dat ik steek nog liever een breinaald in mijn oor.
0: Ieder zijn ding natuurlijk. Dat was ook natuurlijk het laatste muzikale nummer van dit eerste uurtje. William beantwoordt nog een telefoontje, terwijl hij eigenlijk troef moet kiezen. Jos, dan stel ik voor dat we het eerst eventjes aan jou vragen.
1: Hè? William heeft te veel werk, dus je moet rustig met de luisteraars aan de telefoon hangen. Ik ga voor Ray Frankie.
0: Toch Ray Frankie?
1: Toch Ray Frankie.
0: Ik pak een hele hoop Hollanders mee voor u.
1: Toch Ray Frankie.
0: Toch de grote Ray Frankie.
1: Het is omdat ik weet dat we de komende weken misschien maar minder Ray Frankie gaan horen, omdat jij dan terug naar de telefoonstoel moet. Dus dat ik dacht, ik steek hem nog eens een hart onder de riem.
0: Oké, ja, ik mag zelf geen een troef kiezen.
1: Nee, dat zou zot zijn.
0: Telefonist William hangt nog altijd aan de lijn.
1: Dat betekent dat wij rustig zullen afronden. En luisteraars nog een streepje Mexico kunnen luisteren om in de sfeer van de fonds te blijven. Zometeen is het nieuws en dan ben ik er met mijn uurtje. Of telefonist William is er toch nog? Wacht, hij pakt zijn koptelefoon.
0: Heel snel.
2: Ja,
1: vertel het, William, vertel het eens.
2: Oh, ik heb een heel boekhouding weer bij. We zouden die telefoon niet stilgestaan. We hebben Jenny gehoord, maar Jenny zit in Duitsland.
1: Hola.
2: Ja, en die kiest eigenlijk voor een trein om bij jou te zijn.
1: William, je hebt opnieuw telefoon, dus ja. We gaan... we horen u straks terug.
0: Tot na het tijd zijn.
1: Tot zometeen.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
3: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijn. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
2: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Lucas Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.

0: Welkom terug, liefste luisteraars. 9 uur ondertussen, tijd voor het tweede uur van Thomas.
1: Elk nummer troef.
0: Zeker wel. En telefonist William, jij probeert al een aantal keer een aantal dingen samen te vatten in de ether, maar je kreeg te veel telefoon. Vertel het een keer, jongen.
2: Ja, ik heb mijn boekhouding er nog eens bijgepakt. Ik wou even vermelden dat die info van die Paraguaya uit Beveren, dat de Frankie was die dat wist te vertellen.
0: Welkom, Frankie.
2: Welkom, Frankie. Nieuwe luisteraar. En die wou ook nog de groetjes doen aan Cindy. Ondertussen heeft Geertje uit Kalmthout ook ingecheckt. Men heeft nog geen troef gekozen. Die was nog een beetje aan het afwachten, maar hij gaat dat nog zeker doorgeven. Wat heb ik hier ook nog te melden? De Herman uit Michelen heeft gekozen voor de troef van vorige uur voor Pico Piccolino van Ray Frankery. Wat hebben we hier nog? Jan uit uit Capella, maar zit nu in Frankrijk. Die kiest voor What I've Got in Mind van Billy Joe Spears. En Willem uit Zeeland kiest voor Gary Moore, Parisian Walkways als troef aan het vorige nummer. En Jenny heeft gebeld. Hey, dat heb ik juist nog juist gezegd dat hij in Duitsland zit en die kiest voor Een trein om bij jou te zijn van Johnny Cash. Maar ik wist niet dat Johnny Cash ook in het Nederlands zong.
1: Oké, Jenny.
2: Dat is wel speciaal. En ik zelf kies als troef voor uiteraard voor Eternal Flame. Voor
0: het nummer. Fantastisch. Dankjewel, William. En waarschijnlijk tot zometeen.
2: Ja, dag.
1: Ik heb ook nog een troefkeuze van Lutgaard binnengekregen, Jos.
0: Ah.
1: En die kiest voor Herman Brood met Roos.
0: Linda, Roos en Jessica. Ja. Allee, Jessica, zeggen ze nu aan het.
1: Ja.
0: Ik begon mijn uurtje met Bert Kempfert en Wim Owee. Kennen we natuurlijk vooral als The Lion Sleeps Tonight, hè. Vond ik een leuke versie. En ik ga verder met Solomon King. En ik dacht daar de Jan van Damingo bij te kunnen halen. Tot ik vandaag besefte of zag dat de Fonzie al gespeeld had.
1: Hij was weer te snel af.
0: Hij was mij te snel af. Ik heb Amazing Grace meegenomen. Natuurlijk een zeer bekend nummer. Oorspronkelijk een christelijke hymne. 1772, maar liefst geschreven door een Engelse dominee. En voormalig slavenhandelaar. John Newton heette die mens. Maar na een religieuze ommekeer werd een predikant en heeft hem zich uiteindelijk volledig verzet tegen de slavernij. En zelfs gepleit voor het afschaffen van de slavernij. Die man heeft dus deze Amazing Grace geschreven. Maar hier is Solomon King.

0: Solomon King en Amazing Grace. Vooral in Amerika bekend natuurlijk, maar een zeer mooi nummer, vind ik. En wat een stem, hè.
1: Wat een stem.
0: We moeten meer Solomon King spelen. Jij had er straks veel Hollanders bij.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb ook een trio meegenomen. Luf heet die. Vooral bekend geworden in de jaren 70 en 80. Waren drie mevrouwen. Marga Scheide, José Houbé en vooral Patty Brart was de bekendste. Nu, die Patty Brart, die werd geboren als Petula Brart en vernoemd naar...
1: Petula Clark.
0: Zeker wel. Ze hebben een nummertje. Het was wat rustiger met Amazing Grace. Maar nu gaan we dansen, hè. You're the greatest lover.

0: Love met een van hun hits, You're the Greatest Lover. Werd een grote hit in Nederland. En ook in België eigenlijk.
1: Mooi.
0: Mooi?
1: Een mooi compliment.
0: Oké. Okay. Nog niet te vroeg enthousiast zijn, hè, Thomas.
1: Nee, het is nooit, je mag nooit te vroeg pieken hier.
0: Nee, nee, dat hebben we wel geleerd. We gaan verder met een van de twee dingen die ik elke week doe. Wat doe ik elke week, Thomas?
1: De Strangers?
0: Zeker wel. En of, die...
1: Of de zweet van de week?
0: Nee, maar het was de eerste keer... Ja, het was al direct just. We gaan bij de Strangers. Ik weet, Thomas, jij legt veel kilometers af met de fiets. De Strangers deden dat ook graag, maar die hadden heel veel last van kasseien.

dikke saaien. De remmen al heel veel mannen, hun affaire geblutst, hun haakjes geklutst. Nou is het dan, fini, adieu, schluss, vergoed, forever.

0: The Strangers in Manavillo en vooral de last met de kasseien. Telefonist William, jij hebt nog wat telefoon gekregen?
1: Ja, ik heb hier nog wat troef door te geven. De zoon van Ginny, de Ludwig, die heeft ook eens ingebeld. En die kiest voor You're the Greatest Lover van Luf als een troef.
2: Welkom, en, Ludwig. Welkom,
1: Ludwig. En de troef voor Christel en Jean uit Hoevenen, dat is uiteraard de Strangers.
0: Nu al,
1: ja.
0: Maar er komt nog zoveel.
1: Ja, en ik moet ook nog meegeven dat de Swa van Yvonne is wakker geworden en heel blij is dat hem een radio meneer van kan luisteren.
0: Ah, welkom Swa. Speciaal voor al de mensen heb ik vandaag Shelly Fabares meegenomen. Ik weet niet zo goed hoe ik haar naam moet uitspreken.
2: Fabares.
0: Zoiets zo. Het is een Amerikaans, dus ik weet niet zo goed. In ieder geval, dat is de Jan van Damingo. Dus die kunnen we wel afstrepen vandaag. En die heeft Breaking Up Is Hard To Do. En dat kennen we natuurlijk, Thomas.
2: Niels Sedaka.
0: Absoluut. Heb ik ook al gespeeld. Maar ik vond dit ook wel een heel leuke versie.

0: Shelley Fabris, Favares met Breaking Up Is Hard To Do.
1: Dam dooby doo dam dam. To do.
0: Jij wou er eens iets mee, hè, met zo die intro's.
1: Dat lijkt me een hele leuke playlist dat jullie kunnen samenstellen met alleen nummers die beginnen met zo'n dooby dooby dam. Zo.
0: Dat is lang geleden we nog eens een opdracht hebben gehad. Uh-huh. Dus als jij terug op je telefoonstoel zit, dan kunnen wij weer opdrachten uitvoeren.
1: In het begin van jullie radiocarrière leek mij dat wel lastig, maar ondertussen hebben jullie zo'n encyclopedische kennis.
0: Zeker.
1: Van de muziek uit de gouden jaren.
0: Uren kunnen wij vullen. Zeg Thomas, als ik These Boots Are Made For Walking zeg, wat zeg jij dan?
1: Sinatra?
0: Zeker wel. Ik zeg Loretta Lynn. Heeft deze versie gemaakt in 1966. Origineel natuurlijk door Nancy Sinatra. Weet je ook wie dat geschreven heeft?
1: Lee Hazelwood?
0: Absoluut. Ook dat is geschreven door Lee Hazelwood. Wat ook bijzonder is, is dat ook Billy Ray Cyrus dat heeft gecoverd. Dat is niet zo bijzonder, maar wel

0: These boots are made for walking. Oh, William hoest live in de ether.
1: Gezondheid.
0: Hij moet nog wat winnen aan zijn rol als telefonist, William. Ik wou even horen naar u. Komt er nog iets?
2: Ja, een klein hoesje. Ik kreeg een klein kriebeltje in de keel. Ja, ik moet hier nog doorgeven dat Ilse uit Mirksem Shelley Fabares uit Breakup is Hard to Do als troef kiest. En zelf zou ik ook als kleine troef...
0: Nu al?
2: Ja, these boots are made for walking. Heeft al een kleine...
0: Wacht maar wat ik ze bied voor je, William. Zeg, en er heeft ook iemand gebeld die de juiste uitspraak van ons Shelley wist te vermelden?
2: Ja. Een zekere Danny, maar ik heb niet meer verstaan van wat hem kwam, maar die gaf dat door dat het de juiste uitspraak, ik denk, als ik het goed verstaan, toch Shelley Fabares.
0: Fabares?
2: Fabares.
0: Oké, tot zometeen. Gelieve niet te hoesten in de micro dan. Thomas.
1: Jos.
0: Wat is het tweede dat ik doe? Je hebt er straks al gezegd.
1: De zweet van de week.
0: En vandaag heb ik me daar een zweet van de week van, heb ik jou daarbij. Trio me Bumba. Ik laat u de titel uitspreken.
1: Trio me Bumba.
0: Een trio me Bumba.
1: Nog niet, Jos.
0: En de titel, Thomas?
1: Oei. Spel alles gonget. Ik kan het niet lezen van hier.
0: Gang, gong. Is dat zo'n A met een bolletje op?
1: Ja, dat is een O.
0: Gonglot. Spel alles gonglot. Trio me Bumba.

0: De Zweet van de Week kwam vandaag uit 1962 met Trio Mebumba.
1: Ja, ik ben verbaasd. Het zijn zelfs zijn gitaargeluidjes in de outro en de intro zijn zelfs heel Studio 100 Bumbayaans.
0: Bumbayesk.
1: Trio Mebumba.
0: Voilà.
1: Troefwaardig.
0: Hopla. We gaan verder met ook iets wat zeker troefwaardig gaat zijn voor telefonist William. De Irish Rovers. Want William beweert altijd dat hem Iers bloed heeft. En dit gaat over de Orange en de Green. Over iemand die opgroeit in een protestants en een katholiek gezin. En dat zorgt voor verwarring.

0: de Irish Rovers. Speciaal voor William met The Orange and the Green.
1: Spijtig dat hem zo'n troef al had gekozen. Hè?
0: Troefwaardig had hem gezegd. Thomas, ik ga een voorspellingsje wagen. Ik ga gokken dat het volgende nummer uw troef is. Het is een nummer dat ik deze week eindeloos op repeat heb gespeeld. Het is Bobby Vinton met My Melody of Love, 1974. Origineel een Duitsstalig nummer door een Oostenrijkse zangeres Elfie Graf. Herzen haben keine Fenster. Maar onze Bobby, die had Poolse roots. Wist je dat?
1: Nee.
0: Met een Poolse mama. En in dit nummer zingt hij met refrein zowel in het Engels als in het Pools. En het nummer was de rechtstreekse aanleiding tot zijn bijnaam, namelijk The Polish Prince.
1: Allee, vooruit zeg.
0: Ik ben zeer benieuwd. Je mocht meezingen. Ik vind het fantastisch. My Melody of Love.

0: Bobby Vinton met het geweldige My Melody of Love. Ik ben wild enthousiast.
1: Ja, ik herken het van Peters en Lee met Don't Stay Away Too Long.
0: Zou zeker kunnen. Maar die zongen niet in Pools, denk ik. Hè?
1: Niet persoonlijk.
0: We gaan verder. We moeten verder. Met Vico Torriani. En ook die is van de Jan van Domingo. En die heeft een nummer gemaakt. Aan welke rivier ligt Calcutta, Thomas?
1: Aan de Ganges. Hè?
0: Zeker. Aan welke rivier ligt Parijs?
1: De Seine.
0: Aan welke rivier ligt Cairo?
1: De Nijl.
0: Zeker. Komt allemaal terug hier in het wondermooie Calcutta. Ligt am Ganges Vico Torriani.

0: Vico Toriani in Calcutta ligt waar, Thomas?
1: Am Ganges.
0: Zeker wel.
1: Je kan goed Duits worden, een Italiaan. Dus ja. Misschien een Zwitser.
0: Dat heb ik niet opgezocht, maar het zou kunnen. In ieder geval werd dit nummer gebaseerd op het instrumentale muziekstuk, de Tivoli-melodie.
1: Ik dacht al dat ik het van ergens kende.
0: Dat had ik dan wel weer opgezocht. Weet je nog dat ik een tijdje geleden Playing for Change had meegenomen?
1: Dat was met die straatmuzikanten.
0: Zeker wel. Een organisatie waar eigenlijk muzikanten van over heel de wereld samenkomen, maar niet fysiek. En samen een nummer maken zonder elkaar ooit te zien. Dus eigenlijk een soort van mobiele muziekstudio die over heel de wereld rondreist. En ook een boodschap van liefde en verbondenheid verspreidt. En met de inkomsten ook scholen bouwt voor jongeren enzovoort. Dus een zeer mooie ensemble dat ik graag altijd wil steunen. Dus ik heb nog een nummertje van hun meegenomen, Don't Worry. Dat is het eerste nummer dat ze eigenlijk dat geen cover was. Dus dat ze helemaal zelf bij elkaar hebben gefabriceerd. Playing for Change. Zeer mooi voor een betere wereld. Blazon.

0: Een boodschap van warmte, liefde en verbondenheid door Playing for Change en een stuk of 20 muzikanten die samen over heel de wereld dit nummer bij elkaar hebben gebrouwen.
1: Ja, ik vond er nu niet zoveel aan.
0: Hij vond er niet zoveel aan?
1: Nee, maar ja, gelijk dat onze Latijn minnende premier zou zeggen.
0: Wat zou hem zeggen?
1: Zet die plaat af. Nee.
0: nee. Zal ik anders een plaat opzetten, Thomas?
1: Ja, graag.
0: Willy Bobo, Spanish
1: maar
0: Breeze.
1: Maar ik vind het niet slecht, hè, maar
0: de vorige
1: was beter. De vorige nummer vond ik beter.
0: Oké, ik ga mijn best terug doen met Spanish Breeze. Dat gaat je wel goed vinden. Willy Bobo!

0: Spanish Grease.
1: Troef. Drie keer troef.
0: Heb ik u terug mee, Thomas?
1: Ja, je hebt mij helemaal mee. Je hebt mij even doen indommelen om mij dan gewoon bij de kraag te vatten. Ja.
0: Oké. Bedankt, Willy Bobo, om Thomas terug bij de kraag te vatten. Hopelijk kan ik u bij de kraag houden met Frank Sinatra.
1: Ola.
0: Die spelen we vaker natuurlijk. Maar ik heb nu Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Kennen we natuurlijk.
1: Van Kill Bill, hè?
0: Zeker. Ik heb de versie van Sheila al eens meegenomen. Originele versie is door Cher. Die heeft eigenlijk de eerste versie opgenomen. En ook geschreven door Sonny Bono. Dus dan zitten we terug bij Cher natuurlijk. Maar de bekendste versie was door de andere Sinatra, door Nancy. Maar ook de Frank heeft deze ingetogener, maar ook wel zeer mooie versie meegenomen. Bang Bang, My Baby Shut Me Down.

0: een iets rustiger en meer theatrale versie dan die van zijn dochter Frank Sinatra met Bang Bang, My Baby Shut Me Down.
1: Ja, mooi, mooi. Wel, inderdaad, theatraal, ominous of zoiets zou ik erop willen... onheilspellend. Zo.
0: Onheilspellend. Het is ook al 1981, dus hij heeft het redelijk op het einde van zijn carrière opgenomen. Thomas, de tijd tikt genadeloos verder, zit ons op de hielen, dus wij moeten verder als...
1: De wie de weer gaan.
0: Zeker wel. En dat doen we met Wendy van Wanten. Zoals je weet ben ik een grote fan van Wendy van Wanten. Ik heb al een aantal nummers van haar gespeeld en ik heb weer een pareltje opgedoken uit de krochten van de Vlaamse muziek. I love you, Thomas.

0: I love you. En niet zoals telefonist William dacht, I love you Thomas. Dat was mijn toevoeging. I love you door Wendy van Wanten. We spelen te weinig Wendy van Wanten op Minerva.
1: Ja, zoals ik heb mij weer laten vangen door te vroeg troef te kiezen. Hè.
0: En wat komt er nu nog, jongens? Sonny en Cher, ik heb ze juist al vernoemd. Sonny Bono heeft natuurlijk nog veel meer nummers geschreven, zoals deze The Beat Goes On. Beetje dansen, hè, Thomas, ben je klaar?
1: Ik ga er helemaal vooruit mijn dak gaan.
0: Joepie.

0: Sonny en Cher en The Beat Goes On. Ook dus geschreven door Sonny Bono. En dat was hem, liefste vrienden. Dat was mijn uurtje, dat was mijn laatste vocale nummer. Dus William, jij hebt denk ik heel veel telefoon gekregen nog. Kun jij dan een keer samenvatten en dan ook nog eens zelf troef kiezen?
1: Ik ga dat hier proberen. Om te beginnen moest ik de groetjes doen van Hugo uit Ruppelmonde. Die is heel aandachtig aan het luisteren. Heeft wel geen troef doorgegeven, maar hij houdt echt heel hard van het programma. Den Herman uit Mechelen heeft ook zijn troef doorgegeven. Die kiest voor Calcutta Licht aan Ganges.
2: Aha, goede keuze.
1: Ja. Dus die was weer heel blij met dat nummer. En kijkt er weer naar uit nog voor volgende week. En dan Willem uit Zeeland kiest voor Bang Bang van Frank Sinatra. Nu moet ik zelf nog kiezen. Je hebt me niet makkelijk gemaakt. Maar die Irish Rovers, ja, die staken er toch weer een klein beetje bovenuit. Frank Sinatra, dat kwam heel dicht in de buurt. Maar ik kan toch voor de Irish Rovers gaan.
0: Oké, dat was trouwens ook de troef van Lutgert uit Hemiksem. Nou, die ging ook voor de Irish Rovers.
1: Goeie keuze.
0: Bij deze willen wij u ook bedanken, William, voor uw telefoonschap. Je hebt uw werk gehad vandaag.
2: Maar mij nog niet.
1: Het was zweten.
0: Maar je kunt terug rustig in uw zetel naar ons luisteren. Merci om in te vallen. En misschien hopelijk tot een volgende keer. Wie weet.
1: Ja, bye-bye.
0: Thomas, dan moet jij ook nog troef kiezen.
2: Ja, ik had hem al gekozen tijdens het programma. En ondanks al mijn ervaring, veel te vroeg. Want Wendy van Wanten met I Love You. Wauw, Jos. Dat is een pareltje opdiepen uit de krochten van de Vlaamse muziekgeschiedenis. Alle eer aan doen.
0: Ik doe mijn best. Voilà, liefste luisteraars. Dat was hem voor deze week. Elk nummer troef. Volgende week, donderdag, zijn wij daar terug. In de vertrouwde opstelling met Fons naast mij en Thomas op de stoel van telefonist. Geniet nog van Fabrice en zijn muzikale waaier zometeen. Wij gaan eruit met de Sunsets. Zeg eens meisje, een accordeonduo, broer en zus. Geniet er maar. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
3: Dus meneer Van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
2: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor assize komen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem. Die werd eerder al veroordeeld voor moord. Een derde verdachte zou mee het lichaam van Heidi begraven hebben, maar wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille, hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.

Een hele goede avond, beste luisteraars. Eerst en vooral dank ik mijn collega's voor de mooie muziek die ze gedraaid hebben tussen 20 en 22 uur. Het tijd zijn en het nieuws van 22 uur zijn net achter de rug. Wij mogen nu van start gaan met de muzikale waaier. Hartelijk welkom.

Vanavond maken we samen een muzikale reis door verschillende decennia. Een reis waarin één onderwerp telkens opnieuw opduikt. De liefde. Liefde die begint met een blik. Liefde die je doet dromen. Liefde die soms te mooi lijkt om waar te zijn. Maar ook liefde die pijn kan doen wanneer iemand

Tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Connie Francis, Alain Barrière, Frank Sinatra, Petula Clark, Roy Black, Perry Como en nog veel meer uiteraard.

Goodbye Sam, Hello Samantha van Sir Cliff Richard is een vrolijk nummer uit 1970 over het achter zich laten van het vrijgezellenleven, vriendschappen en vrije tijdsbestedingen zoals sporten en vissen om een romantische relatie aan te gaan en een gezinsleven op te bouwen. Sir Cliff Richard dus, Goodbye Sam, Hello Samantha. De Nederlandse popgroep BZN nam op hun album A Symphonic Night 2 uit 1998 een versie op van het klassieke liedje Maria Marie. Het originele liedje is een beroemde traditionele Italiaanse serenade over een verliefde man die niet kan slapen en de hele nacht wakker blijft voor het raam van zijn geliefde Maria. MUZIEK

applaus voor BZN. Het nummer On the Beach at Waikiki van Hank Snow is een vrolijk romantisch liedje over een toerist in Hawaii die een plaatselijke vrouw ontmoet. Ze leert hem op speelse wijze een zinnetje zonder het te vertalen, wat uitmondt in een romantische kus wanneer hij doorheeft dat ze hem een beetje plaagt.

Hank Snow on the beach at Waikiki. Een zonnig strand, een toevallige ontmoeting en een beetje verleiding. Soms begint liefde heel eenvoudig, maar liefde heeft ook een andere kant. Elegant, stijlvol en soms een beetje mysterieus. Daarvoor trekken we nu naar Parijs. Der Pariser Tango is een liedje dat in 1971 gezongen werd door Mireille Mathieu. Max Greger maakt er deze instrumentale versie van.

Riser Tango Max Greger. In het Duits werd het Du bist viel zu schön, um alleine nach Hause zu gehen. In het Nederlands, jij bent veel te mooi om alleen naar huis te gaan. Dit nummer van Ronnie Temmer is dus een klassieke slager uit 1972 en tegelijkertijd een vrolijk liefdesliedje. De tekst gaat over een charmante beschermende oproep van een man die 's avonds een aantrekkelijke vrouw in haar eentje ziet lopen. Hij vindt dat ze niet alleen naar huis moet lopen omdat de straten gevaarlijk zijn en ze gezelschap en genegenheid verdient.

Annie-Temmer dus. Chi-chi-o-chi, sang the little bird, is een vrolijk popnummer uit 1955. De betekenis van het liedje is een eenvoudige, luchtige boodschap over vreugde en optimisme. Het vertelt het verhaal van een vogeltje in een boom, wiens vrolijk gepiep mensen aanmoedigt om hun zorgen te vergeten, hun problemen weg te zingen en het geluk te verkiezen boven somberheid. Perry Como, Chi-chi-o-chi, sang the little bird.

Maar liefde is niet altijd vrolijk en zorgeloos. Soms beseffen we pas achteraf hoeveel iemand voor ons betekende. En dan blijven er twee woorden over die misschien wel tot de moeilijkste woorden in de liefde behoren. Het spijt me. Het nummer I'm Sorry van Brenda Lee uit 1960 gaat over diepe romantische spijt en hartzeer. De zangeres biedt haar excuses aan een voormalige partner voor haar fouten uit het verleden en smeekt om vergeving, terwijl ze zich realiseert dat haar jonge leeftijd en naïviteit, love was blind, de pijn die ze heeft veroorzaakt, niet kunnen wegnemen.

I'm Sorry, Brenda Lee. Goody Goody is een swingnummer uit 1936 geschreven door Johnny Mercer en Matty Malnick. Achter de vrolijke swing schuilt een verhaal met een knipoog. Iemand die eerder een ander hart heeft gebroken, krijgt nu zelf met liefdesverdriet te maken. Benny Goodman met Goody Goody.

Together Again, oorspronkelijk geschreven door Buck Owens in 1964 en bekend geworden door de opname van Glen Campbell, is een liedje over de diepe vreugde en opluchting die het herenigen met een verloren geliefde na een lange periode van hartzeer met zich meebrengt. Glen Campbell, Together Again.

Ganz im Weiß, ich denk an dich, du bist nicht allein, Ray Black. Gonna Find Me a Bluebird is een liedje over het verwerken van liefdesverdriet en het kiezen voor optimisme. Het nummer is geschreven door Marvin Rainwater en werd in 1957 op beroemde wijze gecoverd door Petula Clark. In de tekst wordt de blauwe vogel gebruikt als een klassiek symbool van vreugde, hoop en de terugkeer van geluk na een pijnlijke scheiding. Niet blijven stilstaan bij wat verloren ging, maar vooruitkijken, dat is dus de boodschap. Gonna Find Me a Bluebird, Petula Clark.

Beetje Laklang dus. Het nummer Love and Marriage van Frank Sinatra uit 1955 gaat over het feit dat romantiek en een formele verbintenis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en niet van elkaar kunnen worden gescheiden. Het nummer, geschreven door Sammy Cahn en Jimmy Van Heusen, maakt gebruik van de beroemde metafoor van een paard en een koets om te laten zien dat ware liefde vanzelfsprekend tot een huwelijk leidt en dat beide van elkaar afhankelijk zijn om te kunnen blijven bestaan. Frank Sinatra, Love and Marriage.

Het nummer Un été van Alain Barrière is een vrolijke en nostalgische ode aan de zomer. Maar ook aan de liefde en aan gelukkige herenigingen. De tekst bezingt de stralende blauwe en heldere dagen van het seizoen en roept de warmte van herinneringen op, evenals de magie van zomeravonden die mensen op natuurlijke wijze in liefde bij elkaar brengen. Un été, gezongen door Alain Barrière.

était Alain Barrière. My Heart Has a Mind of Its Own, een nummer 1 hit voor Connie Francis uit 1960, gaat over het pijnlijke gebrek aan controle dat iemand heeft over diepe romantische gevoelens. Het nummer gaat dus over het liefhebben van iemand die slecht voor je is en benadrukt hoe het hart blijft verlangen naar een ontrouwe of verkeerde partner, ondanks het betere inzicht van het verstand. My Heart Has a Mind of Its Own, Connie Francis.

Annie Francis. This Love of Mine gaat over het pijnlijke, aanhoudende verdriet van onbeantwoorde of verloren liefde. Hoewel het nummer in 1941 op beroemde wijze werd uitgebracht en opgenomen door Frank Sinatra met het Tommy Dorsey Orchestra, waarbij Frank Sinatra als tekstschrijver werd vermeld, bracht Jack Jones dat nummer in een eigen versie uit en dat was in 1959.

Come on everybody en Eddie Cochran. Beste luisteraars, ik blijf nog een uurtje achter de mengtafel en de micro, dus zometeen na het tijd zijn en het nieuws van 23 uur, ben ik er graag opnieuw voor het tweede deel van dit programma. Maar eerst draai ik nog een paar instrumentale melodietjes tot aan ons volgende tijd zijn. Heel graag, tot zometeen.

0: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlak bij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Lantis. Laura Stuik.
1: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afrit Deurne blijft ook gewoon open. Maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
0: Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florine Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.

En opnieuw een heel goede avond, beste luisteraars. Het tijd zijn en het nieuws van 23 uur zijn net achter de rug. Van harte welkom voor deel 2 van de muzikale waaier. Sommige nummers klinken alsof ze gisteren geschreven zijn. Andere brengen ons onmiddellijk terug naar een bepaalde tijd, een bepaalde persoon of misschien wel een herinnering die we al jaren niet meer hadden. Want dat is misschien wel de mooiste eigenschap van muziek. Een melodie kan een deur openen naar het verleden. Het komende uurtje draaien wij muziek van Peggy Lee, Luis Mariano, Bobby V, Ray Conniff, Judy Garland, Bing Crosby, Billy Vaughan en nog veel meer uiteraard. Ik wens jullie allemaal veel luistergenot.

Om deel 2 te starten, Popcorn Music van Nella Dutz, Come See About Me. Wij vervolgen onze muzikale reis met een eenvoudige vraag. Een vraag die iedereen die ooit verliefd is geweest, wel eens heeft gesteld. Tell me why, hier is Bobby Vinton.

Uit 1964, Bobby Vinton, Tell Me Why. Engelbert Humperdinck werd wereldwijd bekend met nummers als Release Me, The Last Waltz en A Man Without Love. Can't Take My Eyes Off You is een nummer over pure bewondering, diepe verwondering en emotionele kwetsbaarheid. Het nummer is oorspronkelijk geschreven door Bob Crewe en Bob Godio en werd op beroemde wijze vertolkt door crooners als Engelbert Humperdinck. De tekst beschrijft iemand die zo overweldigd wordt door liefde dat zijn of haar partner bijna onwerkelijk lijkt of te mooi om waar te zijn. Engelbert Humperdinck, Can't Take My Eyes Off You. You're just too-

Don't Take My Eyes Off You, Engelbert Humperdinck. Elmer's Tune is een big band en jazznummer uit 1941. Het werd toen onder meer bekend door Glenn Miller. Billy Vaughan nam zijn eigen instrumentale versie op in 1959.

Summer's Tune en Billy Voon. Comment ça va van de Nederlandse popband The Shorts is een luchtig nummer uit 1983 over een leuke, vluchtige, romantische ontmoeting in Parijs. Het gaat over een jonge man die aan de Seine een Frans meisje ontmoet, te maken krijgt met een taalbarrière en op speelse wijze wordt afgewezen terwijl hij in de ban is van haar charme. The Shorts met Comment ça va?

Van een ontmoeting in Parijs gaan we naar een ander belangrijk ingrediënt van liefde, begrip. En dat brengt ons bij Bing Crosby. Het nummer A Little Love and Understanding van Bing Crosby, oorspronkelijk geschreven door de Franse zanger Gilbert Bécaud als Un peu d'amour et d'amitié, is een zacht, troostend liedje over het overwinnen van eenzaamheid, het loslaten van zorgen uit het verleden en het vinden van innerlijke rust door middel van eenvoudige menselijke verbondenheid en een positieve levenshouding. Bing Crosby met A Little Love and Understanding.

Bing Crosby, A Little Love and Understanding. Een ouderwetse liefdesbrief. In een tijd waarin we onmiddellijk een bericht kunnen sturen, klinkt dat bijna romantisch ouderwets. Maar soms is juist dat ouderwetse gevoel heerlijk. Het volgende liedje gaat over eenzaamheid en fantasie. Het nummer werd reeds in 1935 geschreven en Billy Williams maakte er in 1957 een grote vrolijke hit van. De tekst gaat over iemand die zo snakt naar genegenheid en liefde dat die persoon een brief aan zichzelf schrijft en doet alsof die van een partner komt, alleen maar om zich weer geliefd te voelen. Billy Williams met I'm gonna sit right down and write myself a letter. Thank you.

0: Oh yeah!
1: De titel van het volgende nummer verwijst naar de zwaluw, een vogel die in veel culturen verbonden wordt met reizen en terugkeer. Hugo Strasser met La Golondrina.

Golondrina Hugo Strasser. Over the Rainbow, gezongen door de 16-jarige Judy Garland als Dorothy Gale in de film The Wizard of Oz uit 1939, drukt een universeel kinderlijk verlangen uit om te ontsnappen aan een sombere, harde werkelijkheid naar een vredige, magische plek waar zorgen verdwijnen en dromen uitkomen. De regenboog wordt dus een symbool voor hoop. Misschien ligt ergens een mooiere toekomst op ons te wachten. Judy Garland met een van de beroemdste liedjes uit de filmgeschiedenis, Over the Rainbow.

En zo gaat onze reis verder, van de droom boven de regenboog naar de belofte van een nieuwe dag. Jonger Tag is een Duits nummer van de Deense zangeres Gitte Henning. Het vertegenwoordigde Duitsland tijdens het Eurovisie Songfestival van 1973 en eindigde op de 8e plaats. Het nummer is een hoopvolle, poëtische beschouwing over een nieuwe dag die het verdriet van de donkere nacht verdrijft.

Het volgende nummer werd reeds in 1932 geschreven door de Britse bandleider Ray Noble. De betekenis van het nummer is een pure ode aan romantische toewijding, waarin liefde wordt afgeschilderd als de ultieme vreugde van het leven, een tijdloos verhaal dat nooit veroudert en een eeuwig liedje dat alle andere schoonheden ter wereld overtreft. Ray Conniff met Love is the Sweetest Thing.

Ray Cunniff en The Singers, of course. Pledging My Love gaat over absolute levenslange toewijding. De tekst is een oprechte belofte van eeuwige trouw, waarin de zanger zijn hart volledig aan zijn partner toevertrouwt en zweert dat zijn liefde voor altijd stand zal houden. Bobby V met Pledging My Love.

Pledging My Love en Bobby V. Het nummer Du bist nicht allein van de Duitse schlagerzanger Roy Black is een zacht, troostend liedje over een universeel menselijk verlangen. De kernboodschap is dat wanneer je je 's nachts eenzaam voelt of naar liefde verlangt, duizenden andere jonge harten precies hetzelfde voelen, wat een stil gevoel van wereldwijde verbondenheid en emotionele troost teweeg brengt. Du bist nicht allein, de instrumentale versie ons gebracht door Captain Cook.

Nicht allein Captain Cook. Het volgende nummer is eigenlijk een Franstalige coverversie van het liedje Everybody Loves a Lover. Hier is Sacha Distel met D.O.D.

Sacha Distel. Dance the Night Away van de Mavericks is een nummer over vrijheid, opluchting en verder gaan na een relatiebreuk. Het nummer, geschreven door Raoul Malo, verandert liefdesverdriet in een vrolijk feest. In plaats van te treuren om een ex, voelt de zanger zich vrij en kijkt hij uit naar een stralende toekomst. Dus tijd om te dansen met de Mavericks, Dance the Night Away.

The Way You Look Tonight is een klassiek liefdeslied uit 1936, geschreven door Jerome Kern en Dorothy Fields. Peggy Lee's vertolking verandert het traditionele romantische duet in een intieme, subtiele solo, waarin een rustig moment van diepe bewondering, troost en het verlangen om de tijd stil te zetten, wordt vastgelegd. The Way You Look Tonight, Peggy Lee.

The Way You Look Tonight en Peggy Lee. Ziezo, die twee uurtjes in jullie gezelschap zijn weer heel snel voorbijgevlogen. Binnen een paar minuutjes horen jullie weer ons tijd zijn, het tijd zijn van middernacht, en dan zorgen de collega's voor mooie muziek. Tot aan ons tijd zijn draai ik nog een paar instrumentale melodietjes. Ik heb er eentje van Caravelli. Wat mij betreft wel heel graag tot de volgende keer. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender. Uw vertrouwde Radio Minerva. De groetjes van Fabrice en dus heel graag tot de volgende keer. Daag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlakbij de Lotto Arena en de AFAS-doom. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Landis. Je hoort Laurens Struik.
3: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afrit Deurne blijft ook gewoon open. Maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
2: Krista Pike, de vrouw die ter dood werd veroordeeld in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een pijnlijke nederlaag voor OH Leuven. Ze verloren met 5-0 van het Franse PSG in de Champions League. PSG pakt zo 3 punten en schuift op in het klassement. OH Leuven blijft steken op 1 punt. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.

never disappear. Though the past is gone,

sin. But if this joint is raided, oh, somebody bring me my gin.

Mondo.